Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
0: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
2: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
0: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En ook druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. Ongeveer 20 minuten. Dat komt omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
6: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
7: I wanna grow up to be a politician.
8: Goedemorgen luisteraars, welkom bij Machiavelli op de zaterdagochtend. Ons vaste politieke interviewprogramma met gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Mijn naam is Elia Griffioen. Tegenover mij zit Arjan Doelman, die doet de techniek vandaag. Kijk, hij steekt al zijn handen in de lucht. Hij is present en helemaal scherp. En we hebben twee mensen vandaag te gast. We hebben te gast Marja van Dijk, raadslid namens Gouda Vitaal. Welkom.
9: Goedemorgen, dankjewel.
8: Goedemorgen. En we hebben te gast Ben de Veen, burgerraadslid namens D66. Ook van harte welkom.
10: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Nou, leuk dat jullie er zijn. Volgens mij is het voor jullie allebei de eerste keer, toch?
9: Jazeker.
8: Hebben jullie er zin in, is dan de allereerste vraag.
10: Ja, natuurlijk.
8: Kijk, nou, ik zie jullie beide glimlachen en ook naar elkaar kijken. Dat is helemaal goed. Dan gaan we eerst even kennis maken. Jullie zijn allebei nieuw in de raad. Al moet ik zeggen, in het geval van jou, Marja, als ik me goed heb ingelezen, niet helemaal nieuw. Want jij bent al een keer raadslid geweest, klopt dat?
9: Dat klopt, ja. Ja. Niet in de afgelopen periode, maar de 4 jaar daarvoor.
8: Oké, ja. Nou, dan komen we zo meteen nog. Maar allereerst, voor de luisteraars die die periode niet direct herinneren. Wie ben jij? Wie is Marja van Dijk? En wat doe je in het dagelijks leven?
9: Nou, ik ben Marja van Dijk. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen die inmiddels al een paar jaar de deur uit zijn. Ik ben bestuurssecretaresse bij een grote ouderenzorginstelling in Gouda en omgeving.
8: Ja, leuk, leuk. En wat vind je een mooi plekje van Gouda?
9: Ik vind rond de Sint-Jan, dat straatjes, dat vind ik heel bijzonder. Daar loop ik graag en heel mooi.
8: En ja. Wat vind je er zo mooi aan? Achter de kerk heet het daar, toch?
9: Achter de kerk, ja. Eigenlijk net of je in de tijd teruggaat. Ja.
8: Ja, net als vroeger, het oude Gouda eigenlijk.
9: Ja.
8: Ja, en qua werk, zeg maar, wat vind je daar zo mooi aan? Waarom doe je dat al lang? Doe je dat kort? Wat vind je daar mooi aan?
9: Ik werk inmiddels 34 jaar bij deze zorginstelling, maar op meerdere functies. Ik heb op HR gezeten, ik heb op communicatie gezeten, de ondernemingsraad ondersteund en managementassistenten op verschillende locaties van zorgpartners. Mm-hmm. En nu de laatste jaren bij het bestuurssecretariaat werk ik voor de Raad van Bestuur. Dus heel afwisselende functies. En voor een goed doel voor de ouderen in Gouda.
8: Kijk, nou, daar komen we vast nog wel over te spreken. Maar dat klinkt hartstikke goed. En dat past denk ik ook bij de partijen waar je voor actief bent.
9: Zeker.
8: Om je in te zetten voor de samenleving en de mensen in de samenleving. Ben, dan gaan we even naar jou. Wie is Ben van Veen en wat doe jij in het dagelijks leven?
10: Nou, ik ben een geboren getogen Gouwenaar. Ik ben al, ik geloof wel 24 jaar samen met Rosa. We hebben twee kinderen. Verder, Madelief. Daarnaast heb ik nog een oudere zoon die al getrouwd is. Ik ben beleidsmedewerker voor een gecertificeerde instelling. Dat is eigenlijk een instelling die kinderbeschermingsmaatregelen uitvoert. Okay. Ja, en dat doe ik al een jaar of 16.
8: Ja, interessant. En kan je iets concreter vertellen? Wat houdt het dan in zoal van werk? Waar ben je mee bezig? Ga je echt de huizen langs?
10: Nee. Ik zit echt in het ontwikkelen van beleid. Ik hou me ook wel bezig met bijvoorbeeld als er dingen misgaan, als er calamiteiten zijn, moet worden onderzocht. Maar ook kwaliteitsvraagstukken. De hulp, het is gedwongen hulpverlening. Hè, dus het moet ook gewoon kwalitatief goed zijn. Hè, en als daar bevindingen op zijn, dan moeten we die oplossen. Dus ik zit met name op het stukje beleid, maar ook wel bedrijfsvoering.
8: Ja, ik kan me ook wel voorstellen, zeker met kinderbescherming. Je zegt gedwongen uit huisplaatsingen. Is dat soms ook heftig werk? Kom je soms situaties tegen of gevallen dat je denkt, poeh.
10: Ja, zeker. Dat is absoluut heftig werk. Nou goed, we lezen allemaal wel eens de krant of zien het nieuws en zien wat er gebeurt. Ja, dat is natuurlijk casuïstiek waar wij mee aan de slag zijn.
8: Ja, hoe vind je dat om te doen? Inspireert dat je enigszins? Vind je dat soms
10: nou ja,
8: lastig?
10: Het is ontzettend belangrijk werk.
8: Ja.
10: Ja.
8: Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. En mooi ook dat jullie het doen. Jullie doen allebei eigenlijk wel iets in de, ja, ik zou kunnen zeggen, sociaal domein, als ik het zo
10: zeker, ja.
8: Hoor. Ja, ja, nou, dat is ook leuk. Is dat ook iets wat jullie drijft om politiek actief te worden? Dat onderwerp. Willen jullie daarin verdiepen en daarmee bezighouden? Kijk even eerst naar jou, Marja.
9: Voor mij zeker. De vorige periode heb ik op commissie Flow gezeten. Hè? Dus meer de woningbouw en dergelijke. Dat soort projecten. Ja. Fysieke leefomgeving. Toen hadden we Theresia Uitenbroek. Die zat op de samenleving. Mm-hmm. Heb ik wel met haar samen in opgetrokken. En ik ga nu dus wel de commissie Samenleving doen. Om me daarin te gaan verdiepen.
8: Ja, en wat zijn dan dingen waarvan je zegt van nou, dat is nou iets waarvan ik in mijn eerste jaar gelijk mee aan de slag wil. Dat zou ik willen veranderen of daar zou ik willen bezig willen zijn?
9: Zeker bezig zijn en ik wil vooral erg focussen op de ouderen. Gezien mijn achtergrond ook, maar ook gezien wat er nodig is in Gouda op het gebied van mantelzorg vooral en vrijwilligers. Dat vind ik wel aandachtsgebieden wat zeer belangrijk is, wat extra aandacht behoeft. Ja.
8: En mantelzorg, wat zijn dingen waarvan je dan zegt van hey, wat zou daar anders kunnen?
9: Ja, misschien meer ondersteuning, meer educatie. Hè? Dat de mensen wat meer geïnformeerd worden. Respijtzorg bijvoorbeeld, hè? Voor mantelzorgers die op omvallen staan. Dat ze zich even terug kunnen trekken, dat soort zaken. En dat is er wel, maar dat zou wel veel meer. Het gaat ook steeds belangrijker worden. Hè? De samenleving wordt nog weer steeds ouder. En dat is echt iets wat nog wat mij betreft wat onderbelicht is.
8: Ja, er is te weinig aandacht nog voor en dat is iets wat goed mee aan de slag kan
9: Ja, zeker. Ja.
8: En hoe is dat voor jou, Ben? Het sociaal domein, wil jij je daar ook mee bezig gaan houden? Zeker. Heb je andere dossiers?
10: Zeker, sociaal domein ook. Met name ook, hè, dat ik gewoon graag wil dat goede zorg beschikbaar is. Mm-hmm. Hè, dus dat in stand houden vind ik belangrijk. Maar daarnaast heb ik ook duurzaamheid in mijn pakket zitten. Dat vind ik ook erg belangrijk. En een stukje inclusie vind ik erg belangrijk. Dus dat zijn denk ik echt de drie thema's waar ik mee aan de slag ga.
8: Ja, en inclusie, hoe bedoel je dat? Dat is ook een heel brede term.
10: Nou ja, in ieder geval dat iedereen er mag zijn. Hè? Ja. Dat geen discussie is en dat we dat ook gewoon goed in stand houden. Dat vind ik erg belangrijk.
8: Ja, en misschien, ik ben wel benieuwd. Jij bent burgerraadslid nu namens D66.
10: Ja.
8: Op een gegeven moment moet je natuurlijk de keuze gaan maken. Of de keuze, dan maak je het gelijk heel zwaar. Maar ik denk de wens om politiek actief te worden. Hoe is dat bij jou zo ontstaan? Wanneer kwam dat en waarom wil jij ook je inzetten voor
10: Gouda? Nou, dat is bij mij redelijk recent. Dat is begonnen toen wij kabinet Schoof kregen. Mm-hmm. dat vond ik eigenlijk heel slecht te pruimen. En dat heeft bij mij wel aangewakkerd om politiek actief te zijn en een politiek huis te zoeken.
8: Ja.
10: En dat vind ik in D66.
8: En waarom vond je dat? Wat maakte dat dan in dat moment dat je dacht, nou, nu wil ik echt wat gaan doen?
10: Nou, wat ik jammer vond, is het dat de focus op een stukje verduurzamen, hè, een stukje duurzame samenleving verdwenen. Dat er een focus kwam op het asielvraagstuk. En dat zal best een vraagstuk zijn, maar wat mij betreft is dat niet het enige vraagstuk.
8: Ja, er is meer eigenlijk dan asiel.
10: Er is meer dan asiel.
8: Te veel.
10: Ja, en dat vond ik lastig. Maar ja, ook wel een klein beetje. Ook, hoe stel je op als overheid ten opzichte van decentrale overheid, ten opzichte van je burgers? Nou, daar vond ik genoeg van. En dat heeft bij mij het vuurtje aangezet.
8: Ja, en moest je toen ook echt een partij kiezen? Of was je al langer bij D66 op een bepaalde manier misschien slapend lid of slapend actief?
10: Nou, ik heb meestal wel op D66 gestemd. Ik voel me daar natuurlijk ook het meest senang bij.
8: Ja.
10: Dus het was voor mij heel logisch om me daarbij aan te sluiten. Het is wel zo, je wordt lid en er wordt contact met je gelegd. En dan kom je in gesprek met elkaar en dan op een gegeven moment ben je burgerraadslid.
8: Ja, kan het zo snel gaan?
10: Zo kan het gaan, ja.
8: Ik zie jou lachen, Marja.
9: Ja.
8: Herken jij dat enigszins? Of wat
9: ja,
8: maakt
9: zeker.
8: Dat je hierom moest lachen?
9: Nou ja, als partij probeer je natuurlijk altijd mensen enthousiast te krijgen. En eens aan te laten schuiven bij een fractieoverleg. En te kijken wat dat daar zich toe leidt.
8: Ja.
9: En mensen zijn vaak betrokken, komen over een bepaald onderwerp in contact. En regelmatig nodigen we mensen uit om eens aan te schuiven. En dat heeft soms wel effect dat mensen ook blijven. En dat ze het hele politieke verhaal interessant vinden. En daarin mee ondersteunen, zeg maar, vanuit de schaduwfractie. En later eventueel door kunnen groeien.
8: Ja, en wat is de schaduwfractie? Dat zijn dan ook burgerraadsleden? Of hebben jullie misschien nog een bredere groep mensen die meedenken, et cetera?
9: Inderdaad, we hebben de fractie. Dat zijn dan de raadsleden en de burgerraadsleden. Mm-hmm. En we hebben daarnaast de schaduwfractie. Er zijn meerdere mensen die bij ons bij de fractie aanschuiven. En zeer regelmatig. Ja.
8: Ja. Leuk. En eigenlijk aan jou dezelfde vraag. Jij bent eerder al raad. Misschien allereerst daarover. Jij bent eerder raadslid geweest. Ja. Misschien dat niet al luisteraars dat weten. Hoe zit dat precies?
9: Ik ben bij Gouders 50 Plus partij heb ik gezeten. Samen met Theresia Uitenbroek. Astrid van Eersel zat daarbij. En nog meerdere mensen. En die waren aardig op leeftijd aan het komen. En gaven op een gegeven moment in mijn periode aan. Van ja, we gaan eigenlijk de partij opheffen. We zien, er zijn te veel ouderen in de partij, te weinig jongeren om mee door te gaan, vonden ze. En eigenlijk gaven ze aan, het ouderenproblematiek wordt al ook door de andere partijen goed opgepakt. Nou, daar waren Theresia en ik het niet mee eens. Wij zagen echt op veel dossiers dat wij daar extra aandacht voor vroegen. En dat het werk nog lang niet klaar was. Dus uiteindelijk hebben wij besloten om door te gaan. En dan hebben we met een aantal andere personen Gouden Vitaal opgericht.
8: Ja.
9: Ja,
8: en Gouda Vitaal, is dat dan, is het een soort, zou je het een kopie van Gouda 50 Plus partij kunnen noemen, of is het echt wel een bredere partij?
9: Inmiddels zijn we veel breder. De opzet was om door te gaan met het gedachtegoed van Gouda's 50 Plus partij. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk veel bredere vraagstukken, ook voor andere doelgroepen. En inmiddels kan ik wel zeggen dat we zijn uitgegroeid tot een volwassen partij.
8: Ja, dat kan ik me voorstellen. En vorige periode hadden jullie 1 zetel. Inmiddels hebben jullie er 2.
9: Ja.
8: Dus inderdaad ook een verdubbeling. Als dat zo doorzet, dan kan er natuurlijk nog heel veel moois ontstaan. En wat was de reden, dan gaan we dus even terug in de tijd, maar dat jij op een gegeven moment dacht van, hé, ik wil ook politiek actief worden en me ook politiek gaan inzetten voor Gouda.
9: Ja, inderdaad, aanschuiven is bij zo'n fractie en is mee gaan draaien achter de schermen. En dan op de lijst komen en uiteindelijk op een verkiesbare plek.
8: Ja.
9: En ik had ook wel toen ik op de lijst stond, goed wel over nagedacht. Van ik ga niet op een lijst en dan laten zeggen van ja, leuk dat de mensen op mij gestemd hebben, maar dat ga ik nog niet doen. En we verantwoording genomen, in het diepe gesprongen. Want dat is het ook echt, vind ik. Hoe goed je ook begeleid wordt en ingewerkt wordt door de Griffie. Maar het is behoorlijk veelomvattend, complex op allerlei gebieden. En dat is heel veel luisteren en meedoen. En, en op die manier is het ook wel iets. Na mijn periode raakten we net de zetel weer kwijt. Hè. Je zit altijd een beetje net rond die uitslag. En daar ben ik wel ziek van geweest. Is een groot woord. Maar ik vind het gewoon heel zinvol en dankbaar werk. Ook je contacten, vooral met de samenleving. Dat vind ik heel belangrijk.
8: Ja, En ik hoor je zeggen zinvol en dankbaar. Ben je ook iemand... Ik hoor je ook een beetje zeggen van... Ik vind ook die contacten heel belangrijk. Dus niet alleen die woensdagavond en af en toe die maandagavonden... maar ook de stad in te gaan.
9: Juist, ja.
8: Ja, ja, en ja. Hoe, zeg maar, waarom vind je dat belangrijk en hoe doe je dat?
9: We zijn erg benaderbaar, merken we. Ook via de website kunnen mensen ons contacten. Maar ook in mijn omgeving wordt zeer regelmatig aangesproken op onderwerpen. We proberen elk kwartaal de wijken in te gaan met de fractie en de schaduwfractie. Een soort spreekuurachtig iets. Een nieuwjaarsreceptie in de vorm van dat mensen hebben een keer in Korte Akkeren gedaan inmiddels. En zo en de ene keer komen daar meer mensen op af dan de andere keer. Mm-hmm. Maar het is gewoon heel leuk om met mensen in contact te komen op die manier. Ja.
8: Ja, en om die dingen dan ook mee te nemen naar de raadsvergadering.
9: Juist, dan haal je dingen in op en eens kijken wat we daarmee kunnen. Ja. Ja.
8: Nou, dan even naar jou kijken, Ben. Jij bent burgerraadslid.
10: Zeker.
8: Ook voor de luisteraars. Wat houdt dat precies in?
10: Nou, het houdt in dat ik de fractie ondersteun op een aantal onderwerpen. Dat ik aansluit bij commissievergaderingen. Die ook voorbereid en in die zin mijn inbreng heb in de fractie. Meevergaderen met de fractie. Ja, dat houdt het eigenlijk voor mij in.
8: Ja, en heb je ook de ambitie om ooit raadslid te worden? Of zeg je van nou eerst even kijken en dan zien we daarna wel hoe dat verder loopt?
10: Ja, dat is een goeie. Ik vind het een mooie plek waar we nu zitten. Waar ik nu ben en waar ik nu mee bezig ben. En we gaan het zien hoe het zich ontwikkelt.
8: Ja, en heb jij nog, ik denk misschien burgerraad is misschien iets minder druk dan raadslid zelf. Maar in combinatie vertel.
10: Ik geloof dat dat niet zo is.
8: Okay.
10: Dat dat een klein beetje is. Dat beeld probeer ik wel voor mezelf zo levendig te houden. Maar ik geloof dat dat in de praktijk anders is.
8: Ja, ja, want ook een vraag, dat hoor ik ook wel van andere nieuwe raadsleden, ook wel van bestaande raadsleden. De combinatie met gewoon je baan en natuurlijk je gezinsleven en je hobby's, alle andere dingen die er spelen, kan natuurlijk best wel veel worden.
10: Ja.
8: Heb je daar thuis over overlegd? Of hoe heb je zelf dat je denkt, ik ga daar een goede balans in vinden?
10: Nou, daar denk ik natuurlijk over na. Ik heb wel het geluk dat ik al wat oudere kinderen heb. Hè, dus dat de zorg daarvoor wat minder is. Maar ik heb het geluk dat ik thuis kan werken. He, dus dat maakt ook dat ik wat meer ruimte heb om dingen te combineren. En zorgen dat ik tijd kan maken voor dingen. Ik heb wel mijn werkdagen heb ik veranderd.
8: Okay. Ja, en hoe heb je dat dan?
10: Nou, ik werk eigenlijk al jaren van maandag tot donderdag. En heb ik een lang weekend.
8: Ja.
10: Nou, dat is me eigenlijk best wel veel waard. Maar dat heb ik nu opgegeven. Mm-hmm. Dus ik ga nu op woensdag neem ik vrij. En dat is dan ook de tijd om hiermee aan de slag te gaan.
8: Ja, en dat is dan de raadsdag, als het ware.
10: Dat is de raadsdag, ja. Dan hebben we op dinsdag de fractievergadering en dan kan ik woensdag aan de slag.
8: Ja. Ja. En Marja, jij hebt natuurlijk al een periode meegemaakt. Heb jij nog tips voor Ben, van hoe kan je dat nou goed combineren of handige dingen van... Hey, hou daar rekening mee, daar loop je tegenaan. Heb jij nog adviezen?
9: Ja, de balans is natuurlijk altijd lastig. En zeker als je betrokken bent, dan ben je gauw geneigd om maar bij te pakken en bij te pakken. Dat heb ik type 4 jaar dat ik in de raad heb gezeten wel gemerkt. Dat het op een gegeven moment echt te veel kan worden. En dat het ook belangrijk is om je ook echt te focussen op de dingen die er echt voor jou of voor de partij omgaan. Ja. En dat betekent niet dat je andere onderwerpen helemaal niets mee moet doen. Maar je verdeelt ook de taken in de fractie. En sommige onderwerpen hebben gewoon veel meer aandacht nodig. En daarvoor veel voorbereiding of gesprekken met mensen of organisaties. Ja.
8: Ja, dus eigenlijk goed focus aanbrengen. Dat is het belangrijkste. Omdat er is zoveel waar je voor kan kiezen. Zoveel om in te verdiepen.
9: Ja.
8: Zorg dat je die focus hebt en weet wat je wil bereiken.
9: Zeker.
8: Ja. Dan misschien nog, allerlaatste ben ik nog benieuwd. En daarna gaan we naar muziek luisteren. Dan begin ik bij jou, Marja. Wat is nou het belangrijkste wat jij wilt bereiken de komende 4 jaar?
9: Wat ik wil bereiken, nou wat ik al zei inderdaad, hè, die vrijwilligers en die mantelzorgers, wat ik gewoon echt een punt vind. De stem van de mensen, van de kiezers, hè, van de mensen in de stad kunnen zijn als partij. Goed kunnen signaleren waar problemen zijn en proberen daar door middel van vragen in te dienen om antwoorden te krijgen hoe zaken lopen, mensen te kunnen ondersteunen. En die participatie vind ik gewoon echt heel belangrijk, hè, dat die stem van de mensen in de stad... Wat we inderdaad in het samenlevingsakkoord, hè, gaan we het straks over hebben.
8: Ja.
9: Maar deze vorm ben ik gewoon heel enthousiast over. Omdat je veel meer als raad ook uit dat huis van de stad gaat en de stad ingaat. En daar gaat het om.
8: Ja, dus gewoon de verbinding zoeken met de mensen, participeren. Zorgen dat je met de samenleving het samen doet eigenlijk.
9: Zeker.
8: Dan ook voor jou de vraag, wat is het belangrijkste wat jij wilt bereiken de komende 4 jaar?
10: Nou ja, dat het stukje zorg, het stukje sociaal domein wat er is, dat in stand blijft, maar met name ook gewoon van een goede kwaliteit is en effectief is en dat we ook daarnaar durven kijken.
8: Ja. Dat is een mooie afsluiting. Dan gaan we nu naar de keuze van Ben, namelijk het nummer Picasso van Spinvis.

0: Ja, de muziek die draait nog even door. De mooie tonen van Picasso. Ook een mooie kunstenaar, moet ik zeggen, van Spinvis. Ben, deze had jij gekozen. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Ja, waarom?
1: Nou ja, er zit een soort diepe eenzaamheid in. Hè, van iemand die een transformatie is aangegaan. En eigenlijk de connectie een beetje met de maatschappij aan het kwijtraken is. Nou goed, wat ik zeg, D66 is een inclusieve partij. Dus dat voel ik ook wel. Hè. We moeten dit soort mensen blijven omarmen en een plek geven.
0: En dat wil je met dit nummer ook eventjes toch ook de luisteraars meegeven dan.
1: Juist, ja.
0: Ja, nee, ik hoorde het ook in het nummer en ik vond het ook... Ik kende hem niet, ik vond het een mooi nummer. Dus bij deze, dank je voor deze inzending. En we gaan straks ook naar de keuze van Marja luisteren. Die hou ik nog even geheim natuurlijk, we houden het spannend. Dus blijf aan de radio gekluisterd en straks komen we dan daar terecht. Maar eerst gaan we even praten over het samenlevingsakkoord. En daarbij behorende samenlevingsafspraken, want... Vorige week is er een samenlevingsakkoord afgesloten met een hele brede groep van partijen. Ik denk de meeste partijen in de Goudse Raad die doen daaraan mee. En inmiddels worden er, of nou misschien allereerst de vraag, dan begin ik even bij jou Marja. Wat is precies een samenlevingsakkoord?
2: Ja, allereerst je zegt hij is afgesloten, hè, het samenlevingsakkoord. Maar het is natuurlijk een concept wat er nu ligt.
0: Ja, okay.
2: Dat wordt nog met de samenleving hè, van inwoners, organisaties en ondernemers besproken. En daarna moet het nog worden vastgesteld in de gemeenteraad. Dus hij is nog niet vastgesteld.
0: Hij is nog niet afgesloten, nee. Nou, dan zal ik het concept samenlevingsakkoord noemen. En hoe werkt dat precies? Want ik las ook op de sociale media dat er nu ook bijeenkomsten zijn, inspraakavonden. En er is een peiling. Ja, hoe werkt dat precies?
2: Ja, er is natuurlijk voor de mensen die digitaal vaardig zijn een peiling. Mm-hmm. Wordt op de social media's flink gedeeld. En ik hoop veel gebruik van gemaakt, want daar zitten we voor. En er is ook een aparte website, samenlevingsakkoordgouda.nl. Daar staat de peiling ook op met uitleg. Staat het akkoord ook helemaal om in te lezen. Daarnaast zetten we ook natuurlijk in op... Goed?
0: Ja, het gaat helemaal goed. Ja, ja.
2: Ik hoor me niet meer, mezelf niet meer.
0: Nee, de microfoon staat aan. Dus als je gewoon... En ik hoor je nog wel, dus...
2: Is goed.
0: Hij gaat helemaal goed.
2: Oh, prima. Waar was ik gebleven? Oh ja, daarnaast hebben we natuurlijk wel ingezet op mensen om iedereen te kunnen bereiken. Mm-hmm. In de toekomst gaan we dan ook met een participatietool, met allerlei manieren hoe we dat gaan doen. Dat is belangrijk, maar we hebben ook gezegd, we gaan zoveel mogelijk op heel veel plaatsen Gouda in, met een heleboel mensen vanuit dit akkoord van de verschillende partijen, om de mensen ook, als ze behoefte hebben om uitleg, of er nog extra vragen willen stellen, maar ook juist de mensen die niet digitaal vaardig zijn, dat we ze kunnen helpen met invullen.
0: Ja, en dat is dan toch een aanzienlijke groep ook, die je niet moet vergeten.
2: Zeker, heel belangrijk. Ja, en vooral in buurthuizen zitten we. Verschillende plekken, verschillende tijden. En daar wordt leuk gebruik van gemaakt. De ene plek wat meer dan de andere.
0: Ja.
2: En dat moet ook gaan groeien, denk ik, de komende jaren. Mensen zijn het niet gewend op deze manier. Maar we hebben ontzettend leuke gesprekken. En het geeft heel veel energie op deze manier.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je in gesprek komt met de samenleving. En willen jullie dat ook de komende 4 jaar zo blijven doen? Ik denk het wel natuurlijk, maar ik vraag het toch eventjes.
2: Ja, zeker. Dat staat ook in het hele plan, hoe dit wordt aangepakt. Het wordt ook gemonitord. Er wordt geëvalueerd tussentijds, waar mogelijk bijgestuurd. Mm-hmm. Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen en organisaties en ondernemers bereiken. Ja. En op deze en er zijn verschillende. Er komt een toolbox voor met middelen die al bestaan, maar ook in andere steden al ontwikkeld zijn. En we gaan kijken wat op welke manier per onderwerp, of het wijkgericht is een onderwerp of stadsgericht, dat soort dingen. Misschien een andere aanpak, maar we gaan wel heel veel, ook als raad is de bedoeling, de stad in, naar de mensen toe.
0: Ja, en dat is dus echt wel een nieuwe manier van werken, anders dan hoe het de afgelopen jaren ging.
2: Juist.
0: En ook iets waar je energie van krijgt.
2: Zeer zeker. Ja,
0: krijg jij er ook energie van?
1: Nou, zeker. Het is natuurlijk een mooi antwoord op de verkiezingsuitslag.
0: Ja.
1: Als je ziet dat er heel veel partijen voor wordt gekozen. Dat er heel veel breed wordt gekozen. En dat je toch als 10 partijen tot een richtinggevend akkoord kunt komen. En daarbij de intentie hebt om in gesprek te blijven met de stad. Dat is natuurlijk een heel mooi antwoord, denk ik.
0: Ja. En misschien ook om dat uit te leggen. Is een samenlevingsakkoord. In concept dus nog niet vastgesteld en afgesloten. Er zijn ook samenlevingsafspraken. En die zijn met een kleine groep van 7 partijen afgesloten. Waaronder de, ja, dus D66, Gouda Vitaal, Leefbaar Gouda, ChristenUnie, VVD, SGP. En dan moet ik even kijken of ik er nog eentje... Oh ja, Gouda Positief. Dat is, ja, dat is dus iets anders dan het akkoord. Ook voor de luisteraars, hoe moet ik dat precies interpreteren? Nou, wat zijn die twee dingen?
1: Die samenwerkingsafspraken zijn natuurlijk wat concreter. Hè? Wat inhoudelijker en wat meer richtinggevend. En de afspraak tussen partijen om die kant op te gaan. Dus het geeft wat meer richting en het is wat concreter.
0: Ja, en ook zeg maar bij het akkoord is het een brede groep. Dit is een wat smallere groep. Waarom is voor die opzet gekozen?
1: Ja, dan vraag je naar dingen die in de onderhandeling zijn ontstaan waar ik niet bij ben geweest. Dat moet ik schuldig blijven. Ik weet niet of jij daar antwoord op kan geven.
2: Nou, ik ben ook niet overal bij geweest natuurlijk. Maar in eerste instantie hebben 7 partijen gezegd van we zien het op een andere manier. We willen breder. Hè. Raadsbreed werd eerst gedacht, maar een vorm van raadsbreed. Hè. Dus daar, en ze zijn met elkaar. In eerste instantie hebben 7 partijen elkaar aangekeken en gezegd. Nou, hier staan we voor open. De oude vorm van oppositie-coalitie geeft te weinig. Weinig ruimte ook als raad en te weinig samenhang en samenwerking ook. En dat is denk ik ook heel erg van belang om tot goede punten te kunnen komen. En daarna zijn er ook nog weer 3 partijen aangesloten, zoals je wellicht weet daarbij. Dus ja, daar zijn we ook heel blij mee. En die hebben ook met het hele akkoord input gegeven en meegesproken. Dus het is wel een heel mooi proces geweest.
0: Ja, dus het is eigenlijk begonnen met een club van 7 die zegt van hey, we willen het anders gaan doen. We willen meer zeg maar de samenleving in. Ik weet dat sommige partijverkiezingen ook wel zeiden, misschien ook een beetje vertrouwen herstellen. Zorgen dat er minder afstand is tussen de lokale politiek en de burger.
2: Zeker.
0: Zeg maar, die zijn met elkaar gaan praten. En daar is op een gegeven moment een initiatief uitgekomen om te zeggen van nee, we willen echt een samenlevingsakkoord sluiten. En dat willen we ook met een zo breed mogelijk groep van ja, links tot rechts. Als je natuurlijk over links of rechts kan spreken in lokale politiek, dan kan je heel wisselend naar kijken.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval van Partij van de Dieren tot zeg maar de andere kant van het spectrum, om het maar zo te noemen. Die zijn daar allemaal bij aangesloten en die zijn het eens van dit is de richting die we willen ingaan. En dat we in contact met de samenleving willen.
2: En het hele proces is eigenlijk de deur naar iedereen opengehouden.
0: Ja.
2: Van schuif alsjeblieft aan. Mm-hmm. Het hele samenlevingsakkoord is ook gebaseerd op van alle 13 partijen die we ingehouden hebben. Alle verkiezingsprogramma's. Dus ook de partijen die niet hebben aangesloten. Kunnen ook onderdelen vanuit hun verkiezingsprogramma terugvinden.
0: Ja.
2: In het

0: begrip relevant. De samenlevingsafspraken, nu is natuurlijk een peiling gaande. Want het akkoord is nog niet vastgesteld. Mensen mogen inspraak geven. Kunnen die afspraken ook nog gewijzigd worden? Die zijn natuurlijk iets concreter, maar kunnen jullie daar ook van zeggen, nou, we horen toch wel in de zalen en in de peiling dat op een bepaald punt dat men daar toch niet zo heel blij mee is. Zeggen jullie dan, nou, dan gaan we dat ook anders doen. Hoe zit dat?
1: Daar ben ik niet zo van op de hoogte hoe dit werkt, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik kan me voorstellen als er echt... Maar eigenlijk die afspraken geven wel iets richting aan. Maar het is natuurlijk nog niet dichtgetimmerd, zoals we het zeggen. Dat is juist ook het mooie van dit concept. Ja. Dat je ook andere invullingen nog kunt geven. En dan worden zeker de peilingen worden daarin meegenomen. Ja. Hè, bij de onderwerpen die... Ja.
2: We gaan natuurlijk niet de stad in het gesprek aan en zeggen van wat vindt u ervan? En daar hebben we niets. Daar hebben we verder niks mee.
0: Ja,
2: dus dat is natuurlijk ook gek.
0: Hè? Dat is een soort wassenneus, dan is het meer voor de bühne. Ja, en dat wil je niet.
2: Nee, want dan denk ik dat de hele inzet, hè, als het gaat om een akkoord en in gesprek willen blijven met de stad. Ja, dan steek je hem in ieder geval verkeerd in als je er natuurlijk helemaal niets mee doet.
0: Ja, en wat is, Marja, dan gaan we nu meer over de inhoud van het akkoord praten. Wat is voor jou een punt? Het zijn natuurlijk verschillende hoofdstukken op verschillende thema's. Duurzaamheid is er één, armoedebeleid, sociaal domein, et cetera, cultuur, woningbouw. Wat is een thema wat jij belangrijk vindt en wat zijn dingen die in het akkoord nu staan van jij zegt, ja, daar ben ik echt trots op.
1: Trots op ben ik dat we inderdaad parkeerbeleid gaan aanpassen. Daar hebben wij onder andere met een aantal andere partijen ook ons sterk voor ingezet. Omdat er heel veel onvrede was, voornamelijk in Korte Akkeren. En dat ging echt niet de goede kant op. En ik ben blij dat we nu dus de eerste tussenstap hebben met het eerste 3 uur voor straat parkeren. Om daar even de druk wat van af te nemen. Bijna gratis. En dat er een peiling gaat komen die al gepland stond trouwens. Maar dat we echt gaan kijken per wijk van... we gaan niks meer uitbreiden op dit moment. Het is echt pas op de plaats. En in het najaar gaan we kijken wat kunnen echt die inwoners uit de wijken en de verenigingen, de ondernemers, zijn aan zet.
0: Ja.
1: En dan kijken we wat daar uit de peiling komt. En dan gaan we met de wijken in gesprek. Hoe een andere invulling of wat dan. Hè? Van welke kant gaan we op.
0: Ja.
1: Dus dat is er één. Maar wonen is natuurlijk ook wat mij betreft. En vooral voor ouderen. Hè, dat mensen langer kunnen blijven wonen. In de bestaande wijken ook. Wat erg belangrijk is. Maar ook voor de jongeren. Dat er voldoende ruimte komt. Hè? Gouda is natuurlijk heel vol al. Maar we moeten echt kijken naar kansen en mogelijkheden. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar,
0: ja, er staan gewoon. Ik hoor je eigenlijk zeggen. Er staan heel veel mooie dingen
1: juist
0: in. We moeten
1: zeker
0: het niet tot één beperken.
1: Nee.
0: Ja, misschien even over dat parkeren. Er was natuurlijk misschien als er een signaal uit de verkiezingsuitslag is gekomen. Is het misschien wel van dat parkeerbeleid. Het is echt veel te hard gegaan. Ben je dat met me eens?
1: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja.
0: En ik begrijp dus goed, de eerste 3 uur wordt voorlopig gratis. Is dat ook iets wat permanent...
1: Bijna gratis. Hè?
0: Sorry,
1: dus,
0: bijna
1: Ik weet nog niet helemaal waar dat op uitkomt, maar het zal een heel laag bedrag zijn.
0: Ja, in ieder geval niet een bedrag waarvoor mensen het ritje niet meer hoeven te maken.
1: Zeker, ja.
0: Ja. En dat gaat ook, ik heb ook wel gelezen, vooral voor het verenigingsleven is het ook moeilijk, dat betaald parkeren. Zou je dat iets meer kunnen uitleggen?
1: Jazeker, want de vrijwilligers die bijvoorbeeld bij de voetbal, bij ONA werken, ondersteunen en hulp bieden. Ja, als die een hele dag voor 3 euro per uur moeten gaan betalen. Mm-hmm. En dat raakte ONA heel hard, ook leden, lidmaatschap werd opgezet. Mm-hmm. Dat was ook voor de dansschool het geval. En we hebben natuurlijk ook de dierenarts die daar zit, die klanten gaat missen omdat mensen daar betaald moeten parkeren. Ja. Zelfs het gezondheidscentrum heeft aangegeven dat mensen zorg gaan mijden. En waarvan zij de indruk hebben dat het met het betaald parkeren. Maar ook de supermarkt en de andere winkels die er zitten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in een wijk een supermarkt daardoor gaat verdwijnen. Dat ze over de kop zouden gaan.
0: Ja, dat
1: is heel
0: triest. Dat zou een beetje de omgekeerde wereld zijn, als dat zo zou gebeuren.
1: Zeker.
0: Ja, en het centrum is natuurlijk ook veel discussie over. Betaald parkeren daarin. Staan daar nog dingen in over het akkoord? Of willen jullie dat ook gaan evalueren?
1: Volgens mij wordt het totale parkeerbeleid geëvalueerd. Niet alleen voor Korte Akkeren.
0: Ja, dan kijk ik even naar jou, Ben. Het totale parkeerbeleid wordt geëvalueerd.
2: Ja.
0: En hoe staat D66 daarin? Zeggen die ook van goede ontwikkeling? Goed om dit even op pauze te zetten?
2: Nou, het is natuurlijk goed om het te evalueren, de effecten te evalueren en daar goed naar te kijken. En welke signalen krijg je? Ik denk dat het goed is dat er een pleister is geplakt als het gaat om Korte Akkeren.
0: Ja, en misschien nog een tweede vraag voor de mensen die niet in Korte Akkeren wonen en niet in het centrum. Kunnen die er ook vanuit gaan?

0: dat er de komende 4 jaar niet te veel gaat gebeuren in die wijken? Of gaat er ook wel breder worden gekeken en misschien toch op andere plekken ook nagedacht worden over het parkeerbeleid?
1: Nou, dat neem je natuurlijk mee in je evaluatie van het beleid. Dat vind ik lastig om zo wat over te zeggen.
2: Kijk, mocht er vanuit een bepaalde wijk behoefte zijn, dan zal daar moeten worden gekeken of daar ook een meerderheid, wat het probleem is. Ja. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk ook nog aan andere oplossingen denken. Mm-hmm. Maar het gaat eruit wat is een probleem in een wijk en hoe gaan we daar met z'n allen mee om te kijken naar oplossingen?
0: Ja, je moet het niet invoeren om het invoeren, maar je voert het in als er vanuit de wijk een probleem is. En als dat er niet is, of als de wijk duidelijk aangeeft van nou, wij zitten hier niet op te wachten, of wij denken niet dat dit nodig is in de wijk, dan is er ook niet per se aanleiding. En dan door in de samenleving door in de samenleving in gesprek te gaan, willen jullie ook die signalen gewoon goed naar binnen halen in de raad.
2: Maar het is niet de bedoeling dat we als raad gaan zeggen van het gaat verder ingevoerd worden. Juist niet. Mm-hmm. Pas op de plaats, we gaan niet verder uitbreiden.
0: Ja.
2: Mits er behoefte is of problemen zijn vanuit een wijk.
0: Ja. Ik kan hem helemaal volgen. Ben, voor jou, ik ben ook wel benieuwd. Wat zijn nou thema's in het samenlevingsakkoord waar jij van zegt van daar ben ik echt trots op?
1: Nou, het akkoord in zijn geheel, maar dan misschien wat specifieker ook. Duurzaamheid en inclusie. Mm-hmm. Ik zie eigenlijk in alles wel aanknopingspunten ook voor D66, ons partijprogramma. Ik zie met name gewoon... er zit wat meer vertraging op en het is wat minder concreet. Maar ik kan me in de uitgangspunten vinden.
0: Ja, dat is goed om te horen. Dan misschien nog één puntje waar ik over na zat te denken, wat mij wel intrigeerde. Dan gaan we daarna ook weer naar muziek luisteren. Dat was de urgentieverklaring voor asielzoekers. Ik weet nog wel dat dat landelijk speelde. Volgens mij staat, dat had ik in de afspraken gelezen, van op dit moment kunnen statushouders die op zoek zijn naar een woning voorrang krijgen op de andere woningzoekenden. En dat willen jullie eigenlijk gelijk gaan trekken, omdat dat rechtvaardiger is. Ik weet dat er ook landelijk discussie over was, omdat sommige gemeenten ook zeiden, geef ons nou die tool, want soms moeten die mensen zitten soms te wachten in de AZC en dan heb je ook minder doorstroom daardoor, dat een nadeel is van die maatregel. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook misschien een stukje rechtvaardigheid en begrijpelijkheid voor de burgers. Ik kijk even allereerst naar jou, Ben. Weet jij in detail hoe zijn jullie daartoe gekomen en hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, hoe we daar hier toe zijn gekomen, dat weet ik niet. Ik ben wel blij met de passage die erin staat. Mm-hmm. Maar volgens mij zit hier iets anders. Was de landelijke discussie vooral, moet je überhaupt urgentie geven aan statushouders? Mm-hmm. En is dat niet onrechtvaardig? En is dat het vraagstuk geweest? En als je nu zegt, die urgentie van statushouders trekken we gelijk met andere Goudse woningzoekenden. Mm-hmm. Daarmee zeg je in principe dat je een gelijk uitgangspunt hebt. Want ze hebben urgentie gekregen op basis van het feit dat ze statushouder zijn.
0: Ja.
1: Niet op basis van andere problematiek. Dus die urgentie maakt eigenlijk dat ze een gelijk uitgangspunt hebben.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van het is niet per se dat je de urgentie helemaal weghaalt bij die groep, maar je trekt het gelijk met de andere.
1: Ze hebben allebei urgentie. Ja. Ze hebben dezelfde uitgangspositie, zo moet je hem lezen.
0: Ja, Marja, kijk even naar jou, wil jij nog hier aan toevoegen? Of zeg jij van deze uitleg die is goed helder?
2: Heel helder, maar inderdaad wat ik nog wel aan toe wil voegen, dat mensen die op de urgentielijst zijn ook om heel veel redenen urgent zijn. Mm-hmm. En het kan niet zo zijn dat alleen maar een bepaalde groep daar voorrang op heeft. Dat mensen nog, zoals de jongeren, mm-hmm. die al langer thuis zitten te wachten op zolder, zoals we dat zo aangeven. Ja. Mm-hmm. Maar dat die 8 tot 10 jaar moeten wachten überhaupt. En die kunnen niet verder met hun leven. En zijn mensen die in scheiding liggen. Je hebt natuurlijk allerlei, kan heel veel dingen opnoemen. En dus dit geeft wat meer gelijkheid aan, net wat Ben aangeeft. Zijn we heel blij mee.
0: Ja, ik kan hem helemaal volgen. Dan sluiten we het we sluiten het samenlevingsakkoord niet af. Het zal vast misschien nog wel te sprake komen.
1: Dat is niet alleen aan ons.
0: Nee, zo is het inderdaad. Maar voor nu eventjes wel, want we gaan luisteren naar de keuze van Marja. En dat is Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou?

0: Ja, dat was Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou, de keuze van Marja voor vandaag. Ook een prachtig nummer. We gaan door naar de werkzaamheden aan de Middenmolenlaan en het Middenmolenplein. Ik moet het goed zeggen natuurlijk. Marja, wat is hier precies aan de hand? Die zijn vertraagd, heb ik begrepen.
1: Ja, dat loopt eigenlijk al jaren. Het is natuurlijk een heel complex. Hè. De wijk is, ik geloof, meer dan 30 jaar geleden gebouwd. Mm-hmm. Inmiddels is er veel verzakking. Speeltuintjes die niet meer van deze tijd zijn, zeg maar. Rondom het winkelcentrum is er wat problematiek. Dus er moet veel rondom de scholen. Dus het is een heel breed. Het waren eerst twee losse plannen, heb ik begrepen. En in 2024 zijn ze uiteindelijk, hebben ze besloten om dat samen te doen. En dat moet dan Europees worden aanbesteed. En dat het een wat groter project is, als ik het zo goed heb begrepen. Maar het is natuurlijk jammer dat omdat het in één grote wijk is, dat dat niet eerder zo opgepakt is. En daardoor verloopt de vertraging.
0: Ja.
1: En zijn er steeds plannen, er is inspraak. Mm-hmm. En naar mijn idee wordt er niet duidelijk. Hè. We krijgen veel signalen vanuit de wijk dat er niet goed wordt teruggekoppeld. Wat wordt er nu met onze inspraak gedaan? Mm-hmm. En dat is eigenlijk in het samenlevingsakkoord waar we nu mee bezig zijn. De input wordt ook teruggekoppeld van wat kan er wel en wat kan er niet. Hè?
0: Ja.
1: Op die manier. En ik denk dat de gemeente ook zoekende is. Hoe gaan we nou met die participatie om? Maar, en dat, dan wordt er wel op een website het een en ander gezet. Maar dat zeg ik al eerder. Niet iedereen is daar digitaal vaardig genoeg voor om daarnaar te kijken.
0: En je moet het ook nog kunnen vinden als je zeg maar wel digitaal vaardig bent.
1: Juist.
0: Dat is vaak in mijn ervaring ook nog
1: dat klopt.
0: Niet altijd makkelijk.
1: Ja, zeker. En dan krijg je eigenlijk van er zijn de bijeenkomsten. De zaal zit bommetje vol. Er is toch wel veel protest. Mensen die ongerust zijn. En dan wordt er dan komt er een andere projectleider of het plan.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze zoveel input van ja, nu moeten we daar weer heel goed naar gaan kijken. Dat duurt dan heel lang. Terwijl je eigenlijk, en dat zien we nu in het nieuwe samenlevingsakkoord, veel eerder in die plannen die wijk erin mee wil nemen. Wat zijn nu de wensen?
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van nou, dit is een goed voorbeeld van waar het echt beter kan.
1: Ja, zeker. Daar ben ik van overtuigd.
0: Want als je dus inspraak organiseert, dan moet je ook gewoon duidelijk maken wat je mee doet. En je moet niet herhaaldelijk en tempo erin houden.
1: Juist, ja. En natuurlijk snappen mensen ook dat niet alle wensen. Hè, en ook niet elke wens is voor iedereen belangrijk. Mm-hmm. Dus je moet prioriteiten gaan stellen, maar ook kijken naar de mogelijkheden. Maar ook helder zijn wat er wel en niet mogelijk is.
0: Ja. En wat zijn signalen die jullie dan van de bewoners hebben gehad hierover? Want jullie hebben die signalen dus wel gehad.
1: Ja, en behoorlijk wat, moet ik bekennen. Okay. Daarvoor hebben we ook vragen gesteld. Mm-hmm. En later samen nog met het CDA, die hebben ook onderzoek gedaan. En hebben nog artikel 39 vragen gesteld. En het splitste zich dan ook meer rondom het winkelcentrum. Okay. Waar ook weer wat andere problematiek natuurlijk ook met zich meebrengt. Ja.
0: Ja, want wat zijn de werkzaamheden die gedaan moeten worden? Zijn het stoeptegels, zeg maar, wat zijn de problemen?
1: Nou, ik begreep ook riolering, herinrichting, een stukje vergroening. Nou, het is gewoon heel breed. Ja. En met vergroening krijg je weer van, dat gaat ten koste van parkeerplaatsen. De vergroening, heb ik begrepen, dat heeft veel onderhoud nodig. Daar wordt dan weer, moet naar gekeken worden, wat brengt dat weer voor extra kosten met zich mee? Hoe wordt dat dan onderhouden? Geeft dat weer overlast? Of qua veiligheid, hè, verkeersveiligheid, dat soort dingen. Het schijnt een extra uitgang te komen bij het winkelcentrum voor de vrachtwagenbelading. Maar ik begreep dat die plek weer juist over een fietspad gaat waar de buurt zich ook weer ongerust over maakt. Dus ze proberen wel met aanvullingen en oplossingen te komen. Dat geeft dan vaak weer andere reactie. Wat ook weer dan in meegenomen moet worden. En daardoor vertraagt het. En het is gewoon heel hard nodig in deze wijk.
0: Ja, ik hoor eigenlijk het is een soort wijkbrede ontwikkeling. En het is ook iets gewoon echt nodig is. En daardoor gewoon vervelend dat het zo lang duurt.
1: Zeker, ja.
0: Ja, Ben, ik zie jou ook hierover kijken. Herkenbaar deze dingen en herkenbaar dat deze inspraak niet helemaal goed is gegaan?
2: Nou moet ik wel zeggen dat ik niet helemaal in dit onderwerp zit. Wel, ik heb wel in Grovenwelle gewoond, dus ik heb het wel gezien. Maar het is goed dat het wordt aangepakt. Goed dat we ermee aan de slag zijn.
0: Ja, en ik denk in de nieuwe samenstelling, Marja, dan kijk ik even naar jou. Hoe willen jullie dit zeg maar uit het slop gaan trekken? Hoe willen jullie dit beter gaan doen en zorgen dat hier tempo in komt, maar ook met goede inspraak?
1: ja, dat is de manier natuurlijk van hoe gaan we dit opzetten. Hè? Mm-hmm. De wethouders krijgen natuurlijk de opdracht. Dus de wethouder die dit in zijn pakket gaat krijgen, die gaat daar een goed plan voor opzetten. En met de wijk zelf daarbij te betrekken. En de winkeliers, de ondernemers, noem het allemaal maar op. En kijk, het is heel technisch en je hebt met allerlei bedrijven en alles te maken. Dus ik heb nu nog niet de oplossing. Maar onze bedoeling is om daar gewoon wat veel meer helderheid, die communicatie veel beter te laten verlopen. Ja. En ook echt duidelijk van wanneer gaan we nu starten. Ja. En wat is er met de inspraak gedaan?
0: Ja. Ik volg hem inderdaad. Duidelijk aangeven wat er met de inspraak is gedaan. Duidelijk aangeven wanneer gaat wat gebeuren, zodat de mensen ook duidelijkheid hebben. Dat lijkt me een goede voornemen. En ook hopen voor de mensen die daar wonen dat daar snel de ontwikkelingen komen.
1: Zeker.
0: Dat die wijk ook gewoon echt opknapt en mooier wordt.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Kijk, nou, daar gaan we dan voor. En we gaan het volgen in de politiek. In ieder geval jullie inzet ligt het niet. Dan gaan we nog even praten over het WOUD-programma voor Plaswijk. Wat houdt dat precies in, Ben?
2: Nou, dat zijn natuurlijk stippen aan de horizon, hè, waar je naartoe wil als wijk. Als het gaat om verduurzamen en een richting op wil. Nou, dat, vanuit het D60 perspectief vind ik dat natuurlijk heel mooi. Hè, want ik gun iedereen een duurzame, comfortabele woning. Maar goed, we hebben het natuurlijk net gehad over Govenwellen en alle vragen die er rondom speelden. Mm-hmm. Ik zie een parallelproces als het gaat om dit programma. Hè. Op 11 juni was er een voorlichtingsavond. Ook in de wijk Plaswijk van de gemeente over het warmteprogramma. En daar zie je eigenlijk misschien toch wel een klein beetje twee communicerende vaten.
0: Hè. Okay.
2: Daar zie je eigenlijk bewoners met allerlei vragen komen. Hoe lang duurt het? Waar gaat het naartoe? Wat wordt van me gevraagd? En een gemeente die eigenlijk gewoon een ideaal beeld probeert te schetsen waar ze naartoe willen. Het spreekt me aan dat je naar duurzaamheid wil. Dat vind ik goed. Vind ik ook goed in het akkoord staan. Maar het is wel echt goed om je bewust te zijn van wat vraag je dan aan iemand en welke antwoorden ga je aan burgers geven.
0: Ja, en je zegt eigenlijk, klopt het als ik het goed begrijp, als dat je zegt van, ja, je hebt enerzijds eigenlijk de zorgen van de mensen, anderzijds de gemeente een ideaalbeeld heeft en het komt nog niet echt tot elkaar.
2: Nou, het kwam daar in ieder geval niet bij elkaar.
0: Daar niet,
2: en ik denk dat je daar wel dat we daar stappen in moeten zetten. He, dat we wel kunnen kijken van, kunnen we wat concretere antwoorden geven? He, ik heb wel mensen gezien die echt op zoek waren naar een stukje zekerheid. Wat wordt er nou van mij gevraagd? Moet ik leningen aangaan? Moet ik investeren in mijn huis? Moet ik investeren in mijn huis? Maar eigenlijk wil ik een duurzame woning, want ik ben al wat op leeftijd. Dus er zitten allerlei genuanceerde vragen onder. Mm-hmm. En gelukkig zie ik in het akkoord dat we ook wat breder willen kijken naar woning. En wat meer op duurzaamheid willen. Levensbestendige woningen willen inzetten. Mm-hmm. Dus ik zie daar in ieder geval een parallel. En zeker met dat soort dingen als het gaat over in gesprek zijn met de burger. Waar ga je naartoe? Ik vind dat eigenlijk een klassiek voorbeeld.
0: Een klassiek voorbeeld. Net als eigenlijk in het Middenmolenplein. Dat je zegt van, hé, daar gaat het nog niet helemaal goed. Het was ook wel iets wat ik me afvroeg. De inhoudelijke kant. Het gaat om verduurzamen. Is het inderdaad dat de burgers dan zelf kosten moeten maken? Is het verplicht? Neemt de gemeente een deel mee?
2: Ja.
0: Is dat al bekend of moet het allemaal ook nog uitgewerkt worden?
2: Nou, dat blijft in het programma nog vaag.
0: Okay.
2: Ik haal er in ieder geval wel uit. Hè. Als je natuurlijk eigenaar bent, dat je investeert in je woning.
0: Ja.
2: Maar dat er natuurlijk ook wel subsidies zijn. Mm-hmm. Maar nog niet concreet wat voor subsidies dat eigenlijk zijn. Ja, goed. En als het gaat om woningbouw, is natuurlijk gewoon, zijn de coöperaties natuurlijk aan zet.
0: Ja, dus voor nieuwe woningen kan je eigenlijk zeggen van, hé, daar stellen we gewoon bepaalde eisen aan. Zodat als die er komen te staan, dat die gelijk
2: dat lijkt me
0: voor de toekomst.
2: Ja,
0: ik zie jou instemmend knikken, Marja.
1: Jazeker.
0: Ja, ook ook mijn vraag over die kostenkant, die duidelijkheid. Klopt dat ook dat je zegt van, hé, daar moet wat gebeuren?
1: Jazeker, dat denk ik ook. Wij worden hier ook veel over benaderd. Mm-hmm. Ik woon zelf in Plaswijk, dus ik hoor in mijn buurt natuurlijk ook. Het is ook een wijk waar veel ouderen wonen, inderdaad. Ja. En dat is echt, maar ook mensen die, niet iedereen heeft heel veel geld op de bank. Dus gezinnen ook die zich daar zorgen om maken. Mensen die in een huurwoning zitten. Wat gaat dat voor hun opleveren? Gaat de huur omhoog? Wanneer gaat dat starten? Want die zitten wel met hoge energierekeningen. Mm-hmm. En de ouderen maken zich echt zorgen van, eigenlijk wil ik hier over een paar jaar weg. Moet ik dan nu zoveel gaan investeren?
2: Ja.
1: En het is heel veel onzekerheid. En met het financiële aspect daarbij maken mensen zich eigenlijk al lange tijd zorgen.
2: Ja, daarmee haal je het draagvlak achter het ideaal weg. Hè? Want het is natuurlijk heel fijn om een comfortabele, duurzame woning te hebben.
0: Ja, klopt.
2: Alleen er zitten wel vragen onder.
0: Ja, ja, en die vragen eronder die moeten beantwoord worden. Ja. Maar, ja, ik kan me ook inderdaad voor het voorbeeld wat jij noemt. Als mensen inderdaad op leeftijd zijn. En inderdaad, het kan enerzijds een portemonnee zijn. Maar ook gewoon het aspect dat je denkt, ja. Ja, dat klinkt misschien wat cru, maar in deze woning wil ik misschien ook niet meer zeg maar wonen over een paar jaar. Of ik denk met de gezondheidsklachten die ik nu heb, dat misschien wel niet lukt. Wil je dan ook dat allemaal overhoop halen? Dat bouwvakkers in je huis een half jaar lang en dat soort dingen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, daar kan ik me heel goed indenken. En als je kijkt naar D66, hoe kijken jullie zelf naar dit programma? In hoeverre willen jullie hier...
2: Nou ja, de uitgangspunten, ja, dat je gaat verduurzamen en dat je... minder energie nodig hebt, ja, dat past natuurlijk wel waar we voor staan. Alleen, ja, dat moet natuurlijk wel op een manier wat werkt.
0: Ja, ja, dus het moet eigenlijk samen met...
2: De stip aan de horizon, dat vind ik prima.
0: Ja, en de stip aan de horizon is goed, maar de weg ernaartoe...
2: De weg ernaartoe moet zorgvuldig gaan, ja.
1: Als,
2: ja,
1: aanvulling erop heb ik dat wij als Gouden Vitaal in ons verkiezingsprogramma hebben... sociaal en duurzaam, mits haalbaar en betaalbaar... Ja. En ik denk als we het heel veel onderwerpen tegen die lat aanleggen, dat je heel goed tot ook de samenleving en de zorgen die daarin zijn, daarin mee kan nemen.
0: Ja, en herken jij dat, Ben? Haalbaar? Ja, dat is natuurlijk altijd een moeilijk punt.
2: Zeker, maar de mits, daar verwacht ik toch echt wel een inspanning.
1: Hè? Ja, zeker.
2: Wat mij betreft moet je daar komen.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Dat staat voorop, dat denk ik ook.
0: Ja, dus de stip is er haalbaar en betaalbaar. En er is dan ook een rol voor de gemeente om dat proces goed te begeleiden. Ja. En om ook financieel bij te springen, want ook lang niet iedereen zal dat kunnen halen. En dan landelijk beleid natuurlijk, want ik denk die subsidies zijn er ook landelijk waarschijnlijk.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, zeker.
0: Ja, nee, duidelijk verhaal. En ja, we gaan kijken hoe dit allemaal gaat. Zijn er wat dat betreft voor de mensen die in de wijk wonen? Staan er nieuwe bijeenkomsten op korte termijn op de planning die hierover gaan? Of is dat meer iets voor de langere termijn?
2: Nou, moet ik wel graven. Volgens mij zijn er wel bijeenkomsten, maar specifieker voor, volgens mij, van mensen die een huis hebben gekocht. Okay. Die een voormalige huurwoning hebben gekocht. En hoe gaan wij dan eigenlijk mee in het proces van verduurzamen? Volgens mij zijn daar wel bijeenkomsten vanuit de coöperatie voor georganiseerd.
0: Ja, ja. En dan misschien alle laatste vragen. Daarna gaan we nog even gaan we afsluiten. En heel kort nog een stukje muziek. Jullie vinden het belangrijk om in contact met de samenleving te komen. Voor mensen die nu luisteren en die zoiets hebben van... Hey, ik vind deze mensen een heel goed verhaal hebben. Maar ik heb ook wel opmerkingen of ik heb ideeën. Dan begin ik even bij jou, Marja. Hoe kunnen ze jou of jullie partij mee in contact komen?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd welkom. De input vinden we heel belangrijk. Alle meningen zijn welkom. Dat horen we graag. En mensen zijn altijd welkom bij ons bij de fractie aan te sluiten. Via onze website staan contactformulieren op. En op de site van de gemeente Gouda staan ook onze 06-nummers of mailadressen van Gouda vermeld. Maar de website van Gouda Vitaal, daar kan gewoon een formuliertje worden in gevuld. En dan krijgen wij een berichtje en dan nemen we contact op.
0: Ja, nee, klinkt goed. Duidelijk verhaal. Ben?
2: Ja, dat is voor ons natuurlijk niet heel anders.
0: Nee, dat vermoed ik al.
2: Het staat natuurlijk ook gewoon op de website van de gemeente. En D66 Gouden heeft ook een website waarmee je in contact met ons kan komen. En natuurlijk horen wij graag terug ideeën, vragen.
0: Ja, nee, nou dat is denk ik een mooie afsluiter en ook een mooie oproep dus aan de mensen die luisteren of dit terugluisteren. Want het is ook via podcast, et cetera, te luisteren. Het wordt ook regelmatig herhaald. Heb je ideeën, heb je opmerkingen, vind je ergens wat van? Neem contact op met of deze mensen of met de andere mensen. De meeste partijen zullen daar behoefte aan. Maar in ieder geval, Marja en Ben, jullie spreken duidelijk uit. Neem contact met ons op, betrek ons erbij. Dan wil ik jullie als afsluiter bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Voor de eerste keer bij Machiavelli. Ik hoop dat dat vaker voor gaat komen. En heel veel succes de komende week met het verdere proces van het concept samenlevingsakkoord.
1: Dankjewel.
0: Bedankt voor jullie komst. Dit was hem weer voor vandaag. We gaan nog even luisteren naar de Underdog Project met Summer Jam. Een mooi zomersnummer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
1: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
0: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
2: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
0: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op een paar plekken. De spits is in volle gang en in de regio is dat helaas wel flink te merken. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Vanaf Den Haag viel het tot aan Zoeterwoude. 10 kilometer en 30 minuten heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Verder goed nieuws over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwerbrug is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Gouwen. Een stuk verderop kom je alsnog in de file tussen Harmelen en Houten. 20 minuten, 9 kilometer, daar is nog steeds één rijstrook dicht. En dat komt omdat een bestelbus een pijlwagen heeft aangereden. Tot slot nog even snel naar de N44 Den Haag-Amsterdam. Voor Wassenaar 3 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
0: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
2: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
0: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog steeds blijft het hier en daar aardig file rijden. Met name op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten vertraging. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Goed nieuws dan over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug nog wel een file van 18 kilometer en 30 minuten ongeveer. Dan iets lokaler, de N206 vanuit Zoetermeer. Vanaf Stompwijk file totdat je de A4 op kunt, 4 kilometer en 20 minuten. En drukt op de N441 Wassenaar Katwijk, tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn. 2 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten, komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Shake, Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weer is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer en 30 minuten. Daar is de parallelrijbaan dicht door een politieonderzoek. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoeterwoude-Dorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Dan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. Richting Gouda bij Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de N447. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Ja mensen, oh, ik hoop dat je ingesmeerd hebt vandaag, want wat een warme dag. Ja, de zomer heerlijk en toch soms ook wel heel erg heet. Met totaal normaal gaan we geen heftige onderwerpen uit de weg, maar we willen het lekker zonnig en luchtig houden. Ik ben trouwens Marcia en ik ben veel te snel. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Totaal normaal. En elke keer een thema. Ja, en in dit geval zitten we aan de laatste uitzending voor onze zomerstop. En de eerstvolgende keer wordt 10 september. En we doen het lekker rustig aan vandaag. En we zoeken uit wat de zomeractiviteiten zijn in Gouda. En omrand met live muziek vanuit de studio. Er zitten twee gasten bij mij. Het is gelukkig niet zo heet in de studio. Niet zo erg als buiten in ieder geval. Ik heb Erik zitten. Dat is van de live muziek.
1: Hallo.
0: Ja. Hey, welkom in de studio. Ik ga samen met hem een aantal liedjes verzorgen. Dan hebben we Jean Lamaison, als ik dat goed uitspreek. Ja, welkom in de studio ook. Dit is iemand van Goud Asfalt. Die gaan we nog spreken. En we hebben ook Gouda Bruist. En we gaan nog kijken wat er nog meer te doen is in Gouda, behalve deze dingen. En we sluiten af met een gedicht. Dus we kunnen gewoon lekker rustig gaan doen vandaag. Ik denk dat dat niet meer dan nodig is op zo'n warme dag. Dus doe lekker rustig aan. Maar laat de radio vooral op totaal normaal staan.

0: Ja, gauw ouwe hoor. Hoe heet hij ook alweer? Here Comes the Sun. Hoe heet dat nou? Erik, jij kent dat nummer wel, toch? Ja. Misschien nu?
1: Here Comes the Sun van de Beatles.
0: Van de Beatles, ja. Dat is zo'n bekende, joh. Maar goed, ik ben gewoon een barbaar. Dus daarom denk ik, ik doe net alsof ik het op andere mensen interview of zij het weten. Want ik weet het definitely. Ik ben ook nog helemaal vergeten mijn knoppen aan te zetten. Ik zie ook helemaal niet welke nummers aanstaan. Goed voorbereid is het halve werk, zeggen mensen dan. Je luistert naar Radio Totaal Normaal op deze warme dag. Excuus als mijn hoofd een beetje op het half functioneren werkt. Maar we gaan lekker een zomerse uitzending van maken voor onze zomerstop. Om dan te beginnen een beetje afgelegen, maar toch ook wel bekend voor de meeste Gouwenaren, te bereiken met een pontje of gewoonweg heel ver omrijden. Een oud industrieterrein, nu gebruikt door kunstenaars, muzikanten en milieubewuste ondernemers. Waar winkels zitten, maar ook festivals georganiseerd worden. Of zoals zij het noemen, de culturele hotspot van Gouda, waar creativiteit stroomt. We hebben het dan over goudasfalt. En niet goudsasfalt, dat deed ik ook elke keer fout. We zijn benieuwd naar wat ze deze zomer gepland hebben voor ons. En sowieso nieuwsgierig van het bestaan en ontstaan daarvan. Nou, bij ons in de studio net al aangekondigd is Jean Lamaison. Welkom.
2: Oké, ja, prima. Fijn om hier te zijn, om wat iets te mogen vertellen van goud asfalt.
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel eerst benieuwd wie u dan bent.
2: Ik ben degene die het verhuur doet. En ik ben een van de leden van het bedrijfsbureau. Oftewel het kloppende hart van goud asfalt.
0: Bedrijfsbureau.
2: Ja, wij regelen in feite alles van bruiloften tot en met optredens zoals wat er nu aan zit te komen, Goudsgeluk. En alles wat daartussen zit, wordt vooral geregeld vanuit mensen van het bedrijfsbureau.
0: Ja, want is dat dan logistiek of is het alles eromheen? Of?
2: Eigenlijk begint het bij de eerste afspraak van iemand wil iets doen op goud asfalt. Want Even voor de duidelijkheid, wij organiseren als goud asfalt niet zoveel. Wij faciliteren. Oftewel, wij zorgen dat het terrein er is. Dat mensen geluid hebben. Dat mensen met het bootje over kunnen. Dat er geparkeerd kan worden. Dat is allemaal wat komt kijken bij zoiets als de evenementen die er dit weekend aankomen. Het Goudsgeluk Festival. 3 dagen, dan betekent dat de voorbereiding daarvan heel goed moet gebeuren en iedereen een beetje moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt.
0: Ja, en u zegt dan faciliteren, maar dat betekent dat het dan, ik begreep er een beetje uit, dat het vanuit de bedrijven zelf dan georganiseerd wordt?
2: Of van buitenaf.
0: Of van buitenaf. En dan komen ze naar jullie toe omdat jullie dan behouder zijn van het terrein, als het ware.
2: En bijvoorbeeld wat er nu aankomt, Goudsgeluk Festival, die moeten een podium hebben, die moeten geluid hebben, meer van dat soort dingen. Ja. Nou, dat doen ze voor een groot deel zelf, maar elke vraag die er is, die wordt door Goud Asfalt binnen het bedrijfsbureau opgepakt.
0: Ja, dat is wel heel interessant, want ik ben wel benieuwd. Hoe zou je dan zelf goud asfalt omschrijven? Want wij kennen natuurlijk alleen maar op de oppervlakte van wat we zien.
2: Ja.
0: Maar hoe zou je dat dan omschrijven?
2: Ja, het is een creatieve broedplaats. We proberen iedere keer, laat ik zeggen, in ieder geval heel erg milieubewust bezig te zijn. En elke keer ook te vieren als we iets voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld wat niet zo lang geleden is gerealiseerd, is met name de spoelfunctie van onze toiletten.
0: Ja.
2: Dat gaat allemaal niet op water van een waterleiding. Dat gaat echt op water vanuit de Hollandse IJssel.
0: Kijk.
2: Dus we zijn, in ieder geval met heel veel dingen steeds bewuster bezig. We hebben ook een heel groot zonnedak. Meer dan 400 zonnepanelen. En die is sinds kort aangesloten op een enorme accu. Dus dat betekent ook daar kunnen we weer milieubewust bezig zijn. Dat willen we als goud asfalt heel erg graag.
0: Ja, dus als je al zegt, het is eigenlijk een soort, eigenlijk moet ik het zien als het is een soort streven. En je begint eigenlijk iets minder bewust, maar je gaat elke keer weer een stapje verder om het wat milieubewuster te maken.
2: Ja, maar dat is hetzelfde met het opknappen van de panden. Die er natuurlijk staan al vanaf dat Gouda niet goud asfalt, maar koud asfalt was.
0: Ja.
2: En die panden moeten dus goed onderhouden worden.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je dan gaat kijken naar milieubewuste oplossingen. Bijvoorbeeld hergebruik hout, hergebruik glas. Al dat soort zaken. En daar wordt met name bij goud asfalt heel erg op gelet. En dat doen we ook in samenwerking met de ondernemers. Waarvan de twee grootste het Gouwe Strand en de Theaterbakkerij zijn. En daarmee hebben we een goede band met betrekking tot het maken van afspraken.
0: Ja, ja. Dat is wel fijn dat je dan inderdaad mensen hebt die... Maar ik neem ook aan dat als jij als bedrijf aangesloten wil zijn bij Goud Asfalt... dat je ook wel aan bepaalde eisen dan moet voldoen als je streeft naar die... hoe noemen we dat? Groenheid. Welke regels moet je dan bijvoorbeeld aan voldoen voor jullie?
2: Nou, voor ons is het heel belangrijk dat we met name geen afvalprobleem krijgen. Elke keer als er een evenement geweest is, dan zou je de hele boel weer moeten opruimen van vooraf aan. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we tijdens evenementen eigenlijk al proberen de boel schoon en, laat ik zeggen, toonbaar te houden.
0: Ja.
2: En dat is voor ons best wel belangrijk. Want in het verleden, stond hier en daar een pandje en dan gebeurde er wat op ergens op een open plek. Maar nu hebben we daadwerkelijk de opbouw van podia en de plekken waar mensen met food trucks bijvoorbeeld in allerlei dingen die wij niet hebben kunnen voorzien.
0: Ah ja. Ja, en als je dan zegt, het is afval. Wat moeten we dan aan denken? Wat doen jullie dan daarin anders? Wat zijn dan dingen waar jullie dan rekening mee houden? Is het dan puur het opruimen? Of is het ook het gebruik van bijvoorbeeld herbruikbare glazen op festivals
2: absoluut.
0: Of zo?
2: Ja, we hebben net Ride to Remember gehad. Een hele grote happening van met fietsen en zo. En degene die daar de drinkcar verzorgde, die hebben ervoor gezorgd dat de bekertjes weer terug kunnen en die worden dan gerecycled. Dus alle kartonnen bekertjes worden verzameld en die worden dan weer gerecycled. Nou, dat vinden wij heel belangrijk, want je kunt wel van alles weggooien, maar het is natuurlijk beter om te zorgen dat dingen tot het laatste moment optimaal benut worden.
0: Ja, en dan nog steeds binnen de juiste hygiëne voorschriften blijven werken en zo. Op die manier. En hoeveel mensen zijn nou, want u bedoelt dan de huur en u zei ook eens over liefst met leerlingen begeleiden of zo. Wat was dat dan? Dat heeft de luisteraar niet gehoord, maar dat hoorde ik u net zeggen. Wat houdt dat dan in?
2: Nou ja, het is zo dat Goud Asfalt is een ideale plek om praktijkschoolleerlingen kennis te laten maken met allerlei klussen die nodig zijn om een terrein zoals Goud Asfalt goed bij te houden. Dus van het opruimen tot het graven van greppels voor waterleidingen, het onderhouden van het stadstrand wat we hebben, het zorgen dat als er lekkages zijn, wat niet zo gek is na de buien van de afgelopen keer, dat we dat direct aanpakken en dat we dan zorgen dat de terreinen weer voor iedereen en met name de ondernemers weer goed bereikbaar zijn.
0: Nou ja, maar moet ik dan aan kinderarbeid denken? Of
2: Nee, want de leerlingen vinden het juist hartstikke leuk, omdat dat zijn dezelfde leerlingen die bijvoorbeeld bij de Hoogvliet of bij de C1000 of weet ik veel wat, ook stage lopen.
0: Het kan vanuit stageplekken zijn.
2: Ja,
0: het is niet, je moet niet denken aan een schooluitje of...
2: Nee. Het is echt, we brengen de leerlingen we halen ze op bij het Bergijzendoornpark en we fietsen ze met ze naar Goud Asfalt en daar staan mensen klaar van onze vrijwilligers die dan de klussen hebben verdeeld. En de ene keer is het iets graven, de andere keer is het iets opbouwen, helpen afbreken van podia, zorgen dat het terrein schoon is. En dat soort dingen. En leerlingen vinden dat, wij ervaren dat als dat ze dat veel leuker vinden als dat ze bij bijvoorbeeld een supermarkt of bij een andere instelling, wij noemen dat geestdodend werk moeten doen, want bij ons moeten ze echt nadenken.
0: Oh jee. Ja.
2: Ja, want er zit een stuk verantwoordelijkheid op aan.
0: En wat voor opleidingen, vanuit welke opleidingen kan je dan bijvoorbeeld bij jullie terecht? Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou ja, in feite vanuit, hoe noem je dat? Ja, ik noem dat altijd VMBO breed.
0: Uh-huh.
2: Dus in feite alles van het VMBO, of dat nu tuinonderhoud is of fietsonderhoud, autotechniek, noem maar op, al dat soort dingen. En dan is het zo dat leerlingen die wij hebben voor stage vanaf het derde jaar, in het vierde jaar certificaten kunnen halen zoals de vorkheftruc of de hoogwerker of het hanteren van een apparaat zoals de bosmaaier. Dus dat zijn dingen, ervaringen die ze bij ons op het terrein makkelijk op kunnen doen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk, klinkt als een win-win situatie.
2: Ja.
0: Dat is wel goed geregeld dan in die zin. Dat je dan zowel mensen iets kan leren en ondertussen iets doen. Dat is toch ook een vorm van duurzaamheid misschien. Ja. Ik merk dat ik best wel een beetje heet krijg. Zullen we even een nummertje tussendoor draaien en dan gaan we zo weer verder.
2: Oké, prima.

0: Midnight Dynamos van Matchbox. Ja, nu heb ik het scherm aan staan. Dan lijkt het net alsof ik verstand heb van nummers. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben een zomeruitzending. Ook vlak voor de zomerstop. We gaan weer beginnen op 10 september. En we zitten... aan tafel zit... Oh, nou word ik gewoon... Nu word ik teruggebeld natuurlijk. Aan tafel zit Jean Lamaison. En hij is van Goud Asfalt. En die vertelde net al hoe die dingen duurzaam houdt. Mm. En hoe die toch niet helemaal kinderarbeid deed. Want dat waren stageplekken. En best wel goede ideeën ook. Met gewoon kleine beetjes. Wat gewoon heel erg helpt met afval. Ja. Met wc's doorspoelen. Want waarom zou je dat niet vanuit de IJssel laten komen? Waarom moet dat kraanwater zijn? Weet je, dat zijn dingen waar ik überhaupt niet van snap. Dat niet inmiddels al zo werkt. Maar ja, ik ben dan wel heel benieuwd. Wat we deze zomer kunnen gaan verwachten. Want u benoemt al Goudsgeluk.
1: Ja.
0: Maar volgens mij zit er dit weekend of morgen. Vanaf morgen zelfs al wat aan te komen. Of niet? Ik begreep jazzfestival.
1: Oh, jazzfestival, maar dat is niet op Goud Asfalt.
0: Oh, het is niet op Goud Asfalt, maar wel vanuit jullie, of niet?
1: Nee, ook niet vanuit.
0: Ik begreep, joh.
1: Wat wij zeg maar op dit moment hebben staan is met name het Goudsgelukfestival.
0: Ja.
1: En dat is, laat ik zeggen, tot nu toe, dat wordt waarschijnlijk ook ons grootste festival van dit jaar. Omdat normaal hebben wij een enorm groot festival discjockeys en dat soort dingen. En er is dit jaar gekozen om dat niet te doen dit jaar. Om de dood te vragen. Het veroorzaakt best wel veel geluidsoverlast, parkeeroverlast, noem maar op. Er zitten meer negatieve kanten aan dan positieve kanten. Vandaar dat we ontzettend blij zijn met de theaterbakkerij, die zeg maar het grootste deel van de organisatie van het Goudsgelukfestival voor hun rekening nemen. En wat ik dit jaar ook heel erg sterk vind in de programmering is dat er iets is waar de hele familie naartoe kan. Dus zeg maar een algemene happening.
0: Ja, wat moeten we dan aan denken? Is het geheim?
1: We hebben juist helemaal geen geheimen. Het is Hollandse zomeravondmuziek.
0: Hollandse zomeravond. En waar moet ik dan aan denken?
1: Ik denk Nederlandse hits. Zoals ze nu momenteel ook bij het voetbal. Van links naar rechts tot en met, hoe heet die jongeman... Het is niet mijn muziekstijl, maar die ook al die Hollandse hits aan elkaar zingt. En daar is heel veel behoefte aan, blijkt. Omdat een heleboel mensen komen dan op de eerste dag van het Goudsgelukfestival. En dat heet dan ook de Holland, Holland Happening.
0: Oké, maar je zegt van we hebben gekozen om geen DJ's te doen, maar er zijn dus wel, is het dan optredens of is het meer gewoon muziek wat gedraaid wordt?
1: Nee, optredens echt.
0: Optredens, oké. Ja, want u zegt geen DJ's, ik denk is er dan geen muziek, maar er is zelfs live muziek, zeg maar. Oké. Ja. En dan want welke data is dat en hoeveel dagen is het? En
1: het is
0: hoe ziet dat er een beetje uit?
1: De derde is het Hollandse Zomerfestival, dus dan heb je 3 juli, al die happenings. En de vierde, dan is het undercover festival. Dan hebben we alleen maar coverbands. Dus op het terrein. Nou, en daar is ook heel veel vraag naar. Omdat dat muziek is die iedereen herkent. Ik bedoel, of het nou muziek van de Beatles is. Van Amy Winehouse. Of van, in principe maakt het niet uit. Als de mensen maar het idee hebben dat ze veel mee kunnen zingen. En kunnen dansen. Wat dus ook heel vaak gebeurt.
0: En het is 2 dagen of is het 3 dagen?
1: Deze 3 dagen.
0: En dan heb je 5 juli, wat hebben we dan?
1: Hoe noem je dit? Dat is, we noemen dat het Food Festival. Dus dan komen de food trucks.
0: Oh, dat zit aan Goudsgeluk vast.
1: Ja. Dus dat betekent dat er 3 dagen achter elkaar gebruik gemaakt wordt van de podia door verschillende, zeg maar, onderdelen. Dus de ene keer Hollandse muziek, de andere keer undercover coverbands.
0: Ja.
1: Dus het betekent dat de plek hetzelfde blijft, maar de muziek, soort verandert.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel slim, want dan kan je je avond kiezen en...
1: En het is weinig opbouw. We zijn nu gemiddeld voor een beetje festival zijn we 2 opbouwdagen en 2 afbreekdagen bezig. En als je dan zeg maar hetzelfde podium gebruikt en alleen maar de geluidsinstallatie verandert en zeg maar degene die optreden. Want het is hetzelfde als dat, even kijken wanneer is dat, Gouda leeft. Dus dan komt in de stad komt er overal muziek, maar ook bij Goud Asfalt. En... Ja, het is mooi als je daar gastheer van kan zijn. Dus Gouda Leeft zijn bijvoorbeeld mensen die optreden bij de ondernemers. En dan is het onze taak om die verbinding te leggen. Dat de ondernemers weten van artiest vanuit Gouda die wil graag 3 keer optreden bij de theaterbakkerij. Maar het kan ook zijn dat het bij een van de ondernemers is. Dus bijvoorbeeld de Blauwe Loods. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Nee, wat is dat?
1: Het is een van de plekken op Goud Asfalt. Die al vanaf het begin in gebruik is. Maar nu verbouwd is tot 8 units. Waarbij met name kunstenaars, mensen die kleinschalig sieraden maken. Noem maar op. Een plekje hebben. Dus dat betekent dat er heel veel reuring is rondom die Blauwe Loods. En die staat achter op het terrein. En daarnaast staat de metaalloods. Daar zijn ondernemers bezig met dingen van metaal te maken.
0: Oh ja.
1: En daarvoor is dan, zeg maar, onze, ja, ik moet niet zeggen houthakker, maar degene die heel veel kunst maakt van hout. Van houten onderdelen. Nou, en dat is best wel mooi. Als je die dingen kan combineren met optredens. Want dan gaat gewoon iemand in een bedrijf zitten met een gitaar op zijn knie. En die gaat gewoon, de mensen die weten dat die artiest daar optreedt. Ja, die gaan daar tegenover zitten. Dus dat is allemaal niet zo grootschalig. Het is allemaal wat intiemer.
0: Ja, want we hebben het over ondernemers, maar er zitten daar gewoon ateliers. Maar dat zijn dan wel bedrijven. Het is ook allemaal wel open. Ik ben ook wel eens geloof ik ergens naar binnen gegaan. Dat ik dacht, oh, het is wel heel bijzonder. Ja. Een kunstenaar waar die eigenlijk een soort van zijn eigen museum maakte, waar die tegelijkertijd ook aan het werk was. Zeg maar. Ja. Wel heel bijzonder. En dat wordt dan weer gecombineerd met andere activiteiten.
1: Ja, ja, dat klopt. En dat is het mooie, omdat je bouwt dan eigenlijk als Goud Asfalt, wij zijn een facilitair terrein, bouw je een band op met degene die organiseren. Dus de ene keer is het een artiest met een gitaar die fantastische liedjes zingt. En de andere keer is het gewoon een klein bandje of een combootje of een jazzgroepje. En die hebben allemaal een plek besproken bij de ondernemers. Dus bijvoorbeeld Depot 24, 32, weet ik niet. Degene die barbecues doet, die heeft dan een plekje gemaakt op zijn terrein waar iemand kan optreden en waar mensen naar die muziek kunnen luisteren. Dus dan is er een duidelijke verbinding tussen evenementen en ondernemers.
0: Ja, want dat lijkt me nog best wel een soort van spaghetti worden op een gegeven moment als je dat niet goed regelt.
1: Ja.
0: Dus ik neem ook aan dat je een soort algemene ondernemers ding hebt van alle mensen van dat terrein.
1: Ja.
0: Die ook bespreken wat gaan we organiseren, waar gaan we het organiseren, dat elkaar ook niet bijt. Dat de een zegt, goh, ik ga daar een beentje neerzetten. Dat iemand anders die ernaast zit ook een beentje neerzet.
1: Nee, dat doen ze in heel goed overleg.
0: Ja.
1: Het is voor ons echt genieten.
0: Ja.
1: Want wij zorgen eigenlijk alleen maar voor de plek. We zorgen dat als mensen op bezoek komen dat ze de auto's kwijt kunnen. Dus dat doet Goud Asfalt gewoon een groot gedeelte.
0: Het is wel, ik heb wel het idee dat het een soort hele unieke plek is. Zijn er meer plekken zoals Goud Asfalt? Ik bedoel, ik kan het ook amper omschrijven. Ik moest een soort omschrijving maken. Ik denk, hoe moeten we het noemen? Want het is
1: eigenlijk willen we eigenlijk willen we een hip strand zijn. Maar we merken gewoon dat bijvoorbeeld, ik heb op maandagochtend heb ik bureaudienst. Dan zit ik dus op Goud Asfalt alle administratie te verwerken.
0: Ja.
1: En dan komen de papa's met de kindjes. Want dat is heerlijk als papa dingen kan doen.
0: Ja.
1: Terwijl de kleine in de zandbak speelt. En dat faciliteren we ook.
0: Ja.
1: Dus dan mag je gewoon
0: iedereen eigenlijk.
1: Ja, je mag je eten en drinken zelf meenemen. Dus je kan dan gebruik maken van de faciliteiten die wij op Goud Asfalt hebben.
0: Ja.
1: En dat is wel leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk. En trouwens, 27 juni had ik gezien, is er Goudse Popweek en dan hebben jullie ook Ministerio gebeurd en Laboratorium, whatever dat is.
1: Ja.
0: Dus jullie doen wel degelijk dingen, zeg maar, want dat jazzfestival is dan op dezelfde moment
1: En daar hebben wij van gezegd, dat is niet te combineneren.
0: Dat is lastig.
1: Het is echt niet te combineren.
0: Want dan ga je elkaar zitten weg.
1: Het is zo, omdat ze bij de ondernemers zitten, daar zijn we al heel blij mee, hebben ze een eigen plek.
0: Ja.
1: En die kunnen ze zo inrichten dat ze geen overlast hebben van de andere optredens.
0: Ja.
1: Want die vinden allemaal op het terrein plaats. En normaal, als het wat minder weer is, dan gaan mensen naar binnen.
0: Ja.
1: Dus ze hebben ook gewoon plekjes waar je kan zitten, luisteren naar de muziek ergens binnen. Maar iedereen wil natuurlijk met dit weer, willen ze liefst allemaal op een terras voor hun, zeg maar, hun ondernemers. Ja.
0: Of binnen met een airco, dat is misschien.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat is ook geen gek idee. Nee.
0: Nee, en jullie hebben zoveel zonnepanelen dat je het misschien nog wel kan permitteren ook wat dat betreft. Ja. Ja, nee, ik weet nog dat ik de eerste keer bij Goud Asfalt kwam en echt dacht van, wat is dit voor een mooie plek eigenlijk. Dat is echt zo'n klein moestuintje. En het is dan een heel industriële look, maar tegelijkertijd eigenlijk heb je de contrast dat je ook weer de andere kant op juist heel bewust wil zijn van alles. En het is eigenlijk heel, ja, ik moet toch zeggen, gewoon dat het een hele bijzondere plek is. Ja. Alleen al dat je met een pontje erheen kan.
1: Ja, nou, dat vinden de mensen ook schitterend. Ja,
0: ja, dat is echt superleuk. Ik denk dat we aardig een beeld hebben van wat jullie doen en wat we kunnen gaan verwachten. Is er nog iets wat ik gemist heb?
1: Nou ja, we hebben op dit moment ook in de planning in augustus hebben we iets wat heet Zomer aan de Overkant.
0: Ja.
1: Dan zijn er ook allerlei optredens, maar soms ook gewoon alleen maar muziek die dan gedraaid wordt. Maar vooral gericht op gezellig samen zijn. Dus ik kan rustig vertellen, ons bootje gaat natuurlijk best wel vaak heen en weer. Maar soms wordt wel eens om 10:30 s'avonds opgebeld. Kunnen we nog even met het bootje naar de overkant? We willen even chillen op het strand. Nou, dat soort dingen, ja, dat maakt het ook weer levendig. Want de ondernemer daarvan, van het Gouden Strand, die vindt het alleen maar prettig dat er zoveel aanloop is.
0: De ondernemer van het Gouden Strand doet ook het bootje?
1: Hij probeert het bootje in ieder geval elke keer van tevoren vast te leggen. Want het bootje draait op schippers die ook weer vrijwilligers zijn. Nou, dus als er veel georganiseerd wordt, dan wordt er een behoorlijke wissel getrokken op de schippers. Want die hebben soms diensten van 7 tot 9 en van 9 tot 11 en van 11 tot 12.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt ook nog eens heel veel vrijwilligers. Hoeveel mensen zijn er dan allemaal actief bezig bij dat goudasfalt? Dat zal
1: tussen
0: niet
1: de 50 en de 120 ongeveer.
0: Ja, wauw. Ja. En hoeveel zijn er van vrijwillig?
1: Alles.
0: Alles?
1: We werken alleen maar vrijwillig.
0: Behalve de ondernemers.
1: Behalve de ondernemers natuurlijk. Maar die doen het ook voor een deel voor hun brood. Die moeten er ook geld mee verdienen.
0: Ja.
1: Dus dat is. Want we hebben natuurlijk nou ook bijvoorbeeld een bierbrouwer. Die zat er al. Maar de bierbrouwer die er zat, die had zoiets van, ja, ik vind een andere plek leuker. Ik ga daarheen. En nou heb ik 1, 2, 3, 5 gegadigden die allemaal die bierbrouwer zit ook bijvoorbeeld gekoppeld aan, hoe heet dat, die bijen, met die bijen toestand. Ja, met honing en zo. En dat wilden een heleboel mensen overnemen. Want dat is, hoef je niet zoveel aan te doen. Die bijen doen het in feite. Maar je moet dan wel onderhouden.
0: En dat dan niet mede?
1: Ja. Ja, dat hebben ze dus nu ook. Ja, heel goed.
0: Ja, gaaf. Heel gaaf. Ja. Ja. Leuk, zeker als de combinatie met bijen. Dan ben je weer terug bij het allemaal. Nou, het klinkt helemaal goed. Ik denk ook, jullie doen zoveel. Dat gaan we ook niet in één interview voor elkaar krijgen. En ik denk niet dat mensen met pen en papier erbij staan. Het enige wat ze hoeven te onthouden is goudasfalt.nl.
1: Ja.
0: En daar kunnen ze alle activiteiten zien. En ga vooral een keertje kijken als je het nog niet kent. Ik kan me niet voorstellen dat niet zo is. Maar dan wil ik in ieder geval wel bedanken voor je tijd.
1: Oké. Okay.
0: En het was weer interessant. En succes met alles wat u nog gaat ondernemen zelf en vanuit Goudasfalt.
1: Ik moest één ding ik niet vergeten.
0: Oh ja?
1: En dat is de kofferbakverkoop.
0: Ja.
1: Het terrein is uitstekend geschikt voor een kofferbakverkoop. Gewoon zeg maar de spullen uit je auto laden, neerzetten en de anderen lopen er langs en dan worden allerlei dingen verkocht.
0: Okay.
1: En dat is dit jaar best wel groot succes geweest, want we zijn ooit begonnen met één keer per jaar en nu is het al ik geloof over 2 weken de derde keer. En er is best wel heel veel belangstelling voor. Nou, en dan voorzie je ook weer in de behoefte. Want dat is ook weer.
0: Maar zoeken jullie dan mensen die komen? Of mensen die de spullen? Ja, allebei. Oké, en neem aan dat je daar ook op goudasfalt.nl alles over kan horen. Ja. Nou, dat is helemaal duidelijk. Nou, bedankt in ieder geval voor toch in deze hitte komen. En succes met alles.
1: Ja, nou bedankt. En jullie ook. En ik zeg altijd, wil je weten wat goudasfalt.nl wat is, moet je komen kijken.
0: Ja, want wat we nu hebben beschreven klinkt nog steeds heel vaag. Ga vooral inderdaad een keer kijken, daar ben ik helemaal met u eens.
1: Ja.
0: Dus doe dat vooral. Goudasfalt.nl voor de rest. En heel erg bedankt in ieder geval.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dank u wel. Dit was Jean La Maison van Goudasfalt.

0: Ja, welkom terug bij Rijden de Taal Normaal. We hebben een zomerse uitzending en for some reason is elke gast in de studio vandaag. Dat was ook onverwacht, had ik niet verwacht, maar heel erg leuk. Dus we gaan ook gezellig weer verder. We hebben een zomeruitzending en we zijn gewoon benieuwd wat er allemaal in Gouda allemaal te doen is en zo. En ja, we hebben ook nog live muziek en dat gaan we naar tweede uur opschuiven, want we moeten soms een beetje improviseren in het programma. En daar zijn we heel goed in geworden na 8 jaar of zo. Dus we spreken nu een stichting die iedereen aanmoedigt die iets wil doen voor zijn of haar straat, buurt, wijk of stad. Het is een platform voor alle soorten initiatieven, ook bewonersinitiatieven. En zij vieren hun 15 jaar bestaan en werken samen met meer dan 600 lokale organisaties. En dan hebben we het over Gouda Bruist. Ja, naast mij zit Helene van Praag. Welkom in de studio en bedankt dat u wilde komen.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja, leuk. Heeft u eerder een interview gedaan? Of,
1: Jawel, ik ben nu wel eens vaker geweest.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk, nou, dan komt het zeker, helemaal goed. Ja. Ook als u dat niet heeft gedaan trouwens hoor. Ik ben wel benieuwd, wat is uw rol binnenin Gouda Bruist?
1: Nou, ik heb sowieso ben ik al vanaf het begin betrokken bij Gouda Bruist. Ja. Ik ben ook een van de medeoprichters al daarvan. En we zijn inderdaad officieel als stichting 15 jaar. Dat heb je heel goed uitgezocht. En ze bestaan al zelfs nog langer. Maar toen heette het nog anders. Ja.
0: Hoe heet
1: het
0: dan eerst?
1: Het heette eerst de Ideeënbrouwerij. Ja.
0: Ideeënbrouwerij.
1: Ja, maar, dus verder, maar nu is de naam Gouda Bruist. En dat is gelukkig ook heel bekend. Mijn rol is... ik ben eigenlijk community builder en aanjager, verbinder binnen Gouda Bruist. Ja.
0: Oké, okay, ja, want u zegt al medeoprichter. Dus u zit ook al vanaf helemaal het begin er dan in.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Heeft iemand hier een telefoon aanstaan, denk ik? Die moet even
1: ik
0: iets
1: heb
0: verder
1: wel
0: weg. Ja. Is oké, okay, is oké. Okay. Ja, ik hoor dat. Ik weet niet of je het on-air hoort, maar ik hoor dat wel. Maakt niet uit. Nee, leuk. En community builder, dat klinkt heel fancy. maar het is een beetje het sociale aspect dan. Maar hoe moet ik me dat voorstellen binnenin Gouda Bruist? Misschien voordat ik die vraag stel... Wat is Gouda Bruist? Dat is misschien het makkelijk. Ja. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, nou ja, het is niet eens heel makkelijk om te omschrijven. Maar wij zijn vooral een collectief, een platform voor alle Goudse initiatieven. Dus alles wat van onderop komt, vanuit bewoners. En wij verbinden dat, maken dingen zichtbaar. Maar stimuleren dat ook en helpen iedereen met ideeën of initiatief. Kunnen wij verder helpen. Maar we proberen ook heel veel verbindingen te leggen. En zelf zijn we ook aanjager van initiatieven. En we hebben heel lang waren we heel erg meer stedelijk gericht. Op het soort bouwen van een heel stedelijk netwerk van allemaal actieve bewoners. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Want er zijn ook hele mooie dingen uit voortgekomen. Als ik net hoor over dat over goud asfalt ging. Nou, daar hebben ook heel veel mensen die via Gouda Bruist met initiatieven bezig waren. Die hebben ook

0: daar hun energie in gestopt om goud asfalt van de grond te krijgen. Dus zo zie je eigenlijk dat die samenwerking tot allerlei nieuwe initiatieven heeft geleid.
1: Nou, dus jullie, jullie werken eigenlijk stiekem een klein beetje samen. Of indirect, zeg maar. Op de
0: wij proberen alles eigenlijk met elkaar te verbinden. Maar ja. wij waren vooral in de beginfase. Kijk, nu is Goud Asfalt helemaal een zelfstandige stichting, organisatie. Ja. En daar gebeurt van alles. Maar wij zijn vooral toen... Het was ooit een fabriek, zeg maar. Een koud asfaltfabriek daar. Ja. En er moest op een gegeven moment... initiatief genomen worden om dat aan te kopen en te zorgen dat dat daar bewoners daar plannen gingen maken. Nou ja, dat is ook juist vanuit Gouda Bruist zijn daar allemaal mensen opgestaan om daarvoor voor te strijden. Of nou ja, voor om in ieder geval de handen ineen te slaan en met mooie plannen te komen en financiering te gaan regelen en de gemeenteraad te beïnvloeden.
1: Ja.
0: Maar we zijn de laatste 5 jaar, eigenlijk een beetje sinds 2020, zijn we ook heel erg gericht eigenlijk op buurten en straten. En daar hebben we ook allerlei projecten voor, waar bijvoorbeeld de Lief en Leedstraten is een van onze grotere initiatieven. En ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, van de Lief en Leedstraat.
1: Nee, nee. Wel de Zwaaistenen, maar niet de Lief en Leedstraten. Nee. Ik ben nog wel, dat wil ik ook allemaal weten wat jullie allemaal doen, maar ik ben nog wel heel benieuwd dan. Zeker omdat u ook echt dan medeoprichter bent. Hoe is dat dan van... Ja, hoe moet ik het noemen? Een initiatief naar een stichting gegaan. Wat was het idee? Waarom is dat gekomen? En hoe is dat dan uiteindelijk zo ontwikkeld? Want welke vraag of welk gemis werd er gezien waardoor dat opgericht werd?
0: Ja, er waren. In het begin was eigenlijk het idee: hoe maken we Gouda nog leuker? En daarop hebben we mensen bij elkaar gebracht. En toen was. Ja, zeg maar zo'n 18 jaar geleden was Gouda toch nog... Nou ja, ik denk dat het versnipperder was. Dat er minder verbinding was in de stad. Er waren ook lang niet zoveel evenementen en activiteiten. Ik bedoel, volgens mij hebben we nu echt een hele bruisende stad. Er was toen een stuk minder.
1: Mm-hmm.
0: En,
1: en wisten niet van elkaar of zo.
0: Ook dat, klopt. Ja. Het was veel meer loszand. Dus wij dachten van, hey, als je nou eens... die dingen bij elkaar brengt. Mm-hmm. En die mensen bij elkaar brengt. En mensen met ideeën bij elkaar brengt. Dus toen zijn we begonnen. En daarom heette het toen ook de ideeënbrouwerij. We zijn ook begonnen met de allereerste ideeënbrouwerij. En toen hebben wij gewoon gevraagd van... willen jullie met elkaar ideeën bedenken voor ludieke acties? Hoe we Gouda nog leuker kunnen maken? Nou, toen zijn er allerlei leuke acties gestart.
1: Ja. Dus eigenlijk een behoefte aan...
0: positiviteit vooral.
1: Gewoon de behoefte aan iets leuks doen. En eigenlijk is het soort van de fun stichting. Maar daar komt natuurlijk heel veel bij kijken.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar, behoefte aan verbinding en positiviteit. Ja, zeg maar, er was ook best ook wat chagrijn. Mensen, je hebt heel veel mensen die lopen altijd te klagen over van alles.
1: En is ook een hoop om over te klagen hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, natuurlijk. Dat kun je altijd doen. Maar het schiet gewoon niet op, zeg maar. Dus wij hadden bijvoorbeeld... wij hadden bijvoorbeeld de complimentenlijnen. We toen gestart. Dat was een hele leuke actie. Dan gingen wij met een zo'n grote waslijn, zo'n wasmolen, gingen wij op de markt staan of een andere plek. En dan kon iedereen een complimentenkaart opschrijven voor iemand of voor een organisatie. Bijvoorbeeld voor, jullie bestonden denk ik nog niet, maar anders had er eentje gekund voor Bruisnest of voor Radio Totaal Normaal. Zeg van, oh, dat vind ik nou een leuke uitzending. Nou, dan schreef je dat op een kaart. En wij hingen dat allemaal aan de waslijn en we gingen dat later ook allemaal bezorgen bij al die verschillende organisaties. Ook de gemeente, zeg maar, die best vaak klachten krijgt, die kregen opeens ook complimenten. Omdat ze ook dingen natuurlijk allemaal heel goed doen.
1: Dat is zo fijn, want je hoort inderdaad, zeker als bedrijf, feedback als het misgaat. Als het goed gaat, hoor je niks. Dus dat lijkt me ook wel heel fijn om te horen. Zitten jullie ook achter die beelden die er heel gauw daar staan? Hebben jullie daar ook iets mee
0: te maken? Je bedoelt die kaasmeisjes?
1: Ja.
0: Nee, want dat is toen voor Gouda 750. En dat is natuurlijk een heel erg groot project en wat gestart is. Wij hebben daar wel onderdelen gedaan in Gouda 750. Ja. Bijvoorbeeld, ik zag hier ook hangen de rood-wit vlaggenlijnen. Mm. Daar hebben we ook een heel project mee gedaan. Want we zijn uiteindelijk in 30 verschillende buurten zijn van die vlaggenlijnen gemaakt. Mm. Hebben mensen zelf allemaal in elkaar genaaid. En is uiteindelijk 7 kilometer vlaggenlijn gemaakt. En dat is toen ook allemaal opgehangen. Tijdens de festiviteit van Gouda 750.
1: Wat was het idee van die vlaggenlijn dan?
0: Nou, ook om met elkaar te verbinden, maar ook te vieren dat de stad 750 jaar is.
1: Ja, en iedereen maakte een stuklijn en dat hingen ze dan ergens op, zeg maar. Dat was het idee daarachter.
0: Ja, want het is allemaal zelf genaaid en je kon dat per... Wij hebben toen gezorgd dat de pakketten waren per 10 meter. Dan kon je met elkaar, kreeg je de stof en naaigerij en dingen. En dan konden mensen het met elkaar maken. Dus bij ons gaat het meestal en om verbinding. Dus dat er iets is wat je met elkaar doet. En het gaat om dingen zichtbaar maken. En dat kwam bij die vlaggenlijnen, was dat geweldig.
1: Ja, superleuk.
0: En het leuke is dat het ook nog eens een duurzaam project is. Want die vlaggenlijnen worden nog steeds gebruikt. Ze worden bij, hier hangt die bijvoorbeeld, maar ook bij festiviteiten.
1: Ja, dat is voordeel van naaien, inderdaad. En doen jullie nou bijvoorbeeld voor dingen? Ik hoor nog steeds de verbinding... met je telefoon. Ik hoor hem connecten. Misschien op het vliegtuigstand. Sorry, ik werd even door afgeleid heel erg. Maar goed, wat voor dingen zijn er nou deze zomer georganiseerd? Waar moet ik dan aan denken?
0: Deze zomer? De grap is, en daarom vind ik het toch leuk om iets te vertellen over die Lief- en Leedstraten. Want dat is een project dat... Kunnen mensen voor hun eigen straat kun je een lief- en leedpotje aanvragen via Gouda Bruist.
1: Ja.
0: Er zijn 2 contactpersonen per straat nodig. En daar kan je gewoon een aardigheidje voor iemand kopen bij lief of leed. Dus op dit moment bijvoorbeeld zijn er jongeren misschien geslaagd voor examen. En dan zijn er 2 gangmakers in de straat. En die brengen dan eigenlijk namens de hele straat brengen ze even een aardigheidje om hen te feliciteren. Maar het kan ook zijn als er een... babytje is geboren, maar of als iemand juist naar het ziekenhuis moet, of er is iemand overleden, dan gaan zij daar even langs om en aandacht te geven aan elkaar, want het gaat eigenlijk natuurlijk vooral om een beetje persoonlijke aandacht, maar ook brengen ze een aardigheidje mee. En we hebben inmiddels in Gouda 150 lief- en leedstraten, dus er zijn ook heel veel, en dus meer dan 300 gangmakers die daar aan meedoen. En wij zorgen vaak voor acties waar je dan als lief- en leedstraat aan mee kan doen. Maar op zich mogen ook niet lief- en leedstraten daarvoor aanmelden. Nou, en dat is dan misschien wel een leuke actie die deze zomer is. We hebben Maak de Buurt Zonnig en Geel. Dat was onze...
1: De buurt. Ik dacht, Maak de Bier Zonnig en Geel.
0: Dat is
1: een terras in mijn hoofd, volgens mij.
0: Snap ik, met dit weer, dan verlang je daar natuurlijk.
1: Nou ja, zonnig is elke buurt nu denk ik wel zo'n beetje. Maar
0: daar hebben we... dat was een groene buurtactie. Daar kon je een pakketje krijgen om zonnebloemen op te kweken. Ja. Wij zorgden voor potjes, voor aarde en voor zonnebloempitten. Die komen speciaal van de Goudse stadsakker. En dat zijn een soort die ook echt heel groot kan worden. En het idee is dat je dan in de straat zelf een wedstrijd organiseert... wie de grootste zonnebloem opkweekt. Dus dat is natuurlijk heel leuk voor, ook voor kinderen uit de straat, maar anderen. En sowieso, dus als je nu door de Goudse straten zou fietsen, kom je vast plekken tegen waar allemaal zonnebloemen opgroeien.
1: Ja, en dat is dan gewoon in de vaste grond. Dat wordt dan in buurttuintjes neergezet of zo. Of,
0: ja, maar dit kan ook nog wel in voortuinen van mensen. Ja. Zeg maar. Dat hoeft niet alleen in buurttuinen. Buurttuinen zijn. We hebben ook pas een project. En dat loopt ook nog wel steeds wel een beetje door in de zomer. Welke buurt maakt de langste egelroute? We hadden een wedstrijd georganiseerd. En,
1: langs de egelroute, vertel. Ja, ik had inderdaad wat dingen opgeschreven wat jullie deden. En het is zo breed. Het is natuurlijk,
0: we doen heel veel.
1: In
0: samenwerking met allerlei verschillende mensen. Ja, nee, dat klopt. Het is ook nogal breed. Soms weet ik zelf ook niet meer wat
1: we allemaal... Dat begrijp je, want ik heb de website gekeken. Ik heb er gewoon maar een paar uitgepakt die eruit sprongen. Maar inderdaad, met de egelroute. Ja. Hoe maak je egelroute? Want overal ligt asfalt.
0: Ja. Nou, gelukkig toch niet overal.
1: Nee?
0: Nee, wat natuurlijk heel erg helpt is groene tuinen. En dus niet van die betegelde tuinen. En het leuke van de egelroute is... dan ga je tuinen met elkaar verbinden... door gewoon een klein gat in de schutting te zagen... en een klein poortje te maken... zodat die egel van tuin naar tuin kan.
1: Op die manier. Ja, het is achterlangs, zeg maar.
0: Ja, het zal meestal achterlangs zijn, inderdaad. Ja, ja.
1: Oh, wat
0: en,
1: leuk.
0: En we hebben inmiddels een echt fantastisch leuk voorbeeldproject... in Gouda bij de Krugerlaan Martsingen. Want die hebben een route gemaakt van 565 meter. Waar ook 24 tuinen aan meedoen. En die hebben allemaal Ze hebben echt een hele mooie plattegrond gemaakt van hun buurt. En, ja. en gekeken, er is daar ook een poort daarachter. En gekeken van, nou, hoe kunnen ze nou van de tuin weer naar ja. de poort, weer via de tuin. En ze hebben daar ook dus ook echt egels die daar lopen. Ze hebben daar opnames van.
1: Maar ze hebben dus ook rekening gehouden dan ook met mensen die dan zeggen, ja, ik ga geen gat in mijn schutting zagen en dan kunnen ze er via de poort weer door, zeg maar. Of zo,
0: ja, precies. Dan, nee, klopt. Ja, klopt. Ja. Dus ze gaan niet allemaal zo precies zo dwars.
1: Nee,
0: de
1: dat zou mooi zijn, maar je kan natuurlijk nooit ja. zorgen
0: nee,
1: dat
0: nee,
1: iedereen
0: nee, dus het is een hele grappige route. Als ja. je kan op, want we hebben het platform goudabruist.nl mm-hmm. waar heel veel op staat, maar we hebben eigenlijk ook nog noem het een zusterplatform. Dat is buurtgroengouda.nl. Nou, daar staan bijvoorbeeld allerlei groene initiatieven op.
1: Ja.
0: En op wat op Gouda Brui staat, dat is natuurlijk, dat zijn natuurlijk niet allemaal dingen die wij organiseren. Maar het mooie van het platform is dat iedereen daar zijn activiteiten op kan zetten. Dus dat is ook één heel groot verbindend iets wat wij,
1: ja.
0: Wat wij zorgen dat dat er is. Zeg maar. En het leuke is, en dat kan ik ook iedereen echt van mijn hart aanraden. Meld je vooral aan erop, want dan krijg je elke vrijdag nieuwsbrief
1: ja.
0: in je mailbox.
1: Ja,
0: met
1: je
0: echt hele leuke
1: zo,
0: activiteiten
1: hè?
0: Voor de komende week. Je ziet dan echt, ja, weet je wel, dan zie je dus ook misschien wat er op goud asfalt te doen is. Of wat er leuk aan muziek is. Maar ook wat het Bruisnest zet natuurlijk ook altijd zelf zijn activiteiten op.
1: Ja, maar
0: wat wel wat verwarring geeft, dat moet ik eerlijk zeggen. Want wij
1: ja,
0: worden heel vaak Bruist
1: en Bruisnest
0: genoemd.
1: Ja, ja, ja, dat snap
0: terwijl
1: ik.
0: Wij waren natuurlijk toch eerder. Dat wil ik er wel
1: nou,
0: even bij zeggen.
1: Nee, ja, inderdaad. Dus, het ja. is totaal wat anders natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Want jullie doen ook vrijwilligerswerving. Begreep ik. Werk je dan ook samen met de VIP? Vrijwilligersinformatiepunt? Want...
0: Ja, wij doen niet per se die werving. Want daar is natuurlijk ook en het VIP voor. En er is natuurlijk ook een aparte website.
1: Ja, want ik zag
0: elkaar.
1: Wel dat er dus mensen staan die zeg maar, hun dingen kunnen posten. Maar dat het elkaar niet gaat bijten. Dat je niet
0: nee.
1: op vier plekken in Gouda als vrijwilliger of als zoeken naar bedrijf of naar vrijwilliger. Dat je dan helemaal niet meer weet waar je heen moet op een gegeven
0: nee.
1: moment. Dat in ieder geval samengevoegd wordt die database. Want
0: ja.
1: dat was ook mijn vraag, omdat ik dat zag. We hebben hier ook wel eens mensen van de VIP hier gehad, zeg maar, vrijwilligersinformatiepunt. En dat was heel groot. En dan moet je dat natuurlijk niet gaan fragmenteren. Want dan is het precies tegenovergestelde van wat jullie eigenlijk willen bereiken.
0: Nee, maar dat klopt. Maar daarom werken wij gewoon ook samen met VIP en met al die organisaties.
1: Ja,
0: ook,
1: ja,
0: 600... ook allerlei sociale organisaties met de sociaal makelaars. En,
1: ja, meer dan 600 lokale organisaties. Ik vond dat heel veel. Maar ja, wat is dan voor
0: nou
1: zo'n...
0: ja, die staan op het op
1: ja.
0: Gouda Brui, zeg
1: ja,
0: maar. Dus
1: ja,
0: ja die gebruiken gewoon het platform. Want ja, als iemand een leuk initiatief heeft in
1: ja.
0: zijn buurt of zo, die kan gewoon dat erop zetten.
1: Ja. Hebben jullie daar nog regels voor? Wanneer je als bedrijf erin mag meedoen? Of?
0: Nou, kijk, wij zoeken natuurlijk vooral inderdaad sociale en maatschappelijke culturele initiatieven. En het is niet bedoeld als advertentie inderdaad voor jouw bier of als je een leuke... dus het is geen advertentiesite. Nou zijn we redelijk ruim met wat je erop kan zetten. Maar we maken wel een selectie met wat
1: ja.
0: in die nieuwsbrief komt. Dus, dus dan hebben we wel...
1: Oké. Dan worden er wel net wat gerichtere dingen opgepakt.
0: Ja, en dan
1: zeg maar.
0: Staan bijvoorbeeld ook heel vaak... heel veel gratis activiteiten in. Dus dat is ook echt leuk voor ook mensen, weet je, met een krappe beurs. Er zijn eigenlijk zoveel dingen in Gouda waar je naartoe kan of waar je aan deel kan nemen.
1: Oh ja.
0: Dus die, dat zijn bijvoorbeeld dingen, ja, die stoppen wij wel in de nieuwsbrief. En niet, bijvoorbeeld de Schouwburg zet ook zijn voorstelling daarop.
1: Ja, ja
0: die gaan wij niet...
1: Nee,
0: meestal niet in de nieuwsbrief opnemen.
1: Nee,
0: maar wel
1: nee.
0: Nou ja, niet zo'n festival met de popweek of zo. Weet je,
1: en zeker denk als je particulieren hebt met bepaalde initiatieven. Die hebben ook niet de middelen om goed reclame te kunnen maken. En dan is het fijn als het dan via jullie dan alsnog kan natuurlijk. Want ik zag inderdaad dan van ook bijvoorbeeld iets met kikkers. Dat jullie, zij zocht een date, jij vond een slachtoffer. Ik vond het echt een geweldige naam. Ja, het is natuurlijk voor zijn kikkermoord gerelateerd. Niet bewust natuurlijk. Week tegen de eenzaamheid worden dingen gedaan.
0: Ja.
1: Goudse Vossenjacht.
0: Ja.
1: Ook leuk. Zaterdagmiddag 6 juni van 1 tot 3. En wat ik ook zelf heel grappig vond. En u zegt ook al van, ik weet het ook niet allemaal. Maar ik ben gewoon even gaan kijken wat er voor mij uitsprong.
0: Ja.
1: Zag ik filosofische discussie en debat. En dat werd dan op Discord gedaan. En waarschijnlijk is dat dan dus een gaande ding die gaande blijft. Het is niet dan of dan. Dat is dan op Discord. En later willen ze een WhatsApp groep ervoor gaan maken. Ik dacht dat is wel heel bijzonder.
0: Nou moet jij mij helpen hoor. Want ik ken Discord niet.
1: Oh, nou Discord is
0: een soort
1: eigenlijk...
0: sociaal... Het is online iets, neem ik aan.
1: Ja, het ziet een beetje als Skype, maar dan meer met groepen. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ja. Het wordt vaak door gamers gebruikt, maar het is ook wel community-based. Maar je kan op één op één ook. Maar je hebt ook groepen waar je aan kan toevoegen. En dan kan je met z'n allen op één kanaal praten, bijvoorbeeld. Ja. En kijken en dingen delen. En dus dat is. Daarom vond ik het zo bijzonder. Want Discord, dat hoor je nooit als referentie. Dus dat vermoed ik ook. Degene die dat opzet, is er best wel daar heel behendig in.
0: Maar dat zijn eigenlijk puur dus mensen die gebruiken gewoon het platform. De website Gouden Buis om dingen onder de aandacht te brengen. Ja. En ik weet natuurlijk ook niet van al die projecten en initiatieven. Nee. Want dat zijn niet. Wij hebben een aantal dingen die we echt zelf organiseren vanuit een stichting. Ja. En een belangrijk ding is die website, dat platform.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wat er allemaal opkomt, tuurlijk, als er iets op zou komen wat we niet oké vinden, zou dat er niet weggaan. Maar eigenlijk zet iedereen er gewoon allemaal hele positieve dingen op.
1: Ja, Nou, het klinkt ook echt super goed. We zitten wel echt heel krap aan de tijd. We worden ook gewoon eruit gegooid als het tijd is. Dus is er nog een laatste ding wat u nog echt denkt, dit heb ik echt gemist? We gaan sowieso naar de site verwijzen, maar is er nog iets wat u echt kwijt wil?
0: Nou ja, ik zou het zelf echt heel erg leuk vinden als mensen die hier naar luisteren denken van, hey, ik zou ook best wat willen omkijken naar mijn buren. Laat ze vooral even kijken op Gouda Bruis of op liefenleedgouda.nl. Daar kun je ook die informatie op vinden. Maar dat vind je ook als je op Gouda Bruis gaat, vind je meteen ook al een linkje daar naartoe. Want het is eigenlijk zo'n simpele manier. Dus als je nou wat positiefs wil doen in je eigen straat, dan is dat.
1: Ja, want die Lieve Leed Gouda, dat is voor die Lieve Leedstraten waar mensen net even wat meer naar elkaar omkijken.
0: Ja, en dat hebben we echt, denk ik, heel erg nodig in onze samenleving. Dat we met elkaar blijven samenleven. En,
1: juist die kleine dingen zijn zo super belangrijk. Ja. Dus mensen, ga dus naar goudabruis.nl of liefenleedgouda.nl voor de Lieve en Leedstraten kan je aanmelden. Er zijn er 150 aangesloten. Maar ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd.
0: Nou, graag gedaan.
1: En wij gaan het uur ook gelijk afronden op dit moment. Maar bedankt en ga zo door vooral. En ik ben blij dat er iets is waar het allemaal collectief bij elkaar komt. Geniet nog even van de zomer en van deze mooie dag. En we spreken elkaar misschien ooit weer.
0: Ja, dankjewel.
1: Dit was Helene van Praag van Gouda Bruis. Goudabruis.nl, liefleedgouda.nl. Hiermee sluiten we ook het uur af. Blijf vooral luisteren. We gaan straks de tweede uur in. Dan hebben we nog een uur met live muziek en andere dingen. Wat er verder nog te doen is. Dus vooral niet uittunen op Radio Totaal Normaal. Tot na de reclame.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Ketelplein 10 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad. Je eigen omroep in de

0: we zitten in het tweede uur van Radio Totaal Normaal. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En vandaag is het warm en daar hebben we last van. Dus we gaan het lekker rustig aan doen. En dit is ook de laatste uitzending voor de zomerstop. En we gaan weer 10 september verder. Dus wij dachten, met deze hitte kan je zelfs de presentator het niet aandoen om veel start na te denken. Ik merk dat ik ook echt wel een beetje struggle. Nou ja, zoals nu ook moet ik eraan komen rennen. Maar goed, we hebben nu 2 interviews gehad. Het is allemaal een beetje weer weerwar allemaal. Maar dat is helemaal niet erg, want dan zijn we gewend inmiddels chaos. Ik bedoel, als ik mijn middel neem. Dus bij mij zit wel nog steeds Erik. Hey Erik.
1: Ik ben er nog steeds.
0: Ja, Erik is er nog steeds. Jaap is ook nog niet vertrokken. Dat is wel heel fijn, want hij zit altijd heel hard aan de knoppen te draaien en alles goed in te stellen en dergelijke. Dit twee de uur gaan we dus helemaal een stapje terug doen. Want we hebben nu gehoord wat goud asfalt doet en wat Gouda Pruist allemaal doet. Wat ze allemaal nog gaan verwachten. Maar zij zijn niet de enige die dingen organiseren. Nou is het mooi om zo'n plek allemaal bij elkaar te hebben. Zoals Gouda Pruist die dat allemaal regelt. Maar er zijn nog meer dingen te doen. Dus we gaan nog even benoemen welke overige activiteiten er zijn. We hebben live muziek van Erik, jawel. En ik doe ook mee, geloof ik. Toch?
2: Erik? Dat is wel de bedoeling.
0: Ja oké. Okay. Nee, dat hij niet ineens raar me aan gaat staan kijken. we sluiten ook af met een gedicht. Dus mensen, geniet ervan. Tweede uur, Radio Totaal Normaal. Op Rauwestad.

0: Ja, is niet helemaal gelukt. Niks doen vandaag. Maar ja, een lekker liedje daarover zingen. En de wens om dat niet te doen. Ja, dat is er zeker wel. De Lazy Song van Bruno Mars. Ja, je hoorde Erik. Hallo Erik. Wat heb je dat weer mooi gedaan. Misschien ben ik een beetje biased hoor. Want ik ken deze jongen al wat langer. Mocht je denken, wat is die daar casual mee aan het omgaan? Dat klopt. Ik heb net ook een pen naar zijn hoofd gegooid. Dat heeft de luisteraar niet gezien. Maar ja, ik moest even de telefoon wat zachter. Blijkbaar hoorde je het niet on air. Maar ja, er gaat altijd nog een compressor overheen als het een, voordat het uitgezonden wordt. Ik hoor het dan wel op de koptelefoon. Maar goed, ongerelateerde informatie.
1: Ik ben nog zo'n amateur in de radio, hè, dat weet je.
0: Nou, dat is niet waar, maar goed. Hey Erik.
1: Vertel.
0: Nou, vertel eens even aan de luisteraar. Wie ben jij dan?
1: Ja, mijn naam is Erik, zoals onderhand al verteld is. Ik maak wel eens muziek met jou ook. Voornamelijk eigenlijk wel. Een beetje amateurgitarist, een beetje zingen. Heb het gewoon naar mijn zin. Vind het gewoon leuk. Kampvuurtje erbij.
0: Ja. Nou ja, je noemt het dan amateurgitarist, maar dat is dan altijd een beetje het ding. Hè? Wordt dat gedefinieerd door de skill level of hoeveel je doet of hoeveel geld je ermee verdient? Ik bedoel, het is toch een soort ingewikkeld ding. Want hoeveel muzikanten zijn niet vreselijk goed, maar doen het te weinig? Zouden zichzelf amateur noemen? Want ik vind ook altijd dat je een tikkeltje te bescheiden bent. Want een nummer 1 studeren voor jou is letterlijk het nummer 1 keer spelen en dan heb je geoefend. Dus dat, hè?
1: Tuurlijk.
0: Je kan spelen vanuit, als je een nummer niet kent, je hoort het.
1: Nou ja, als je professioneel gitarist bent, dan maak je wel je brood ermee. Of je verdient je brood ermee.
0: Ja, dat is jouw definitie.
1: Dat
0: dan,
1: zou
0: zeg
1: ik
0: maar.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Maar zou je in theorie wel kunnen doen, denk ik?
1: Ik heb het ook eventjes gedaan.
0: Professioneel, ja?
1: Ja, we hadden toen een beetje, als je Today's Break speelden we toen nog.
0: Ja.
1: Ja, het is echt al lang geleden hoor. Het is echt al 10 jaar geleden of zo onderhand.
0: Zo, hé.
1: Maar hartstikke leuk. Alleen het verwaterde een beetje, want iedereen werd ouder en begon te werken.
0: Ja. Maar dus je bent een ex-professional.
1: Nou, zo kan je het bijna noemen.
0: Gewoon met pensioen ben jij gewoon.
1: Nee, zo goed ben ik ook weer niet hoor.
0: Nou, dus, laat er maar mensen over. We gaan er een paar liedjes doen. Dan kunnen ze een mind opmaken. Dus als je klachten hebt, kan je naar radiototaalnormaal.nl mailen. Als je denkt, alsjeblieft, laat die katten herrie. Maar dat is dan waarschijnlijk vooral over mijn zang. Maar goed, dat maakt niet uit. Mail maar hoor. Je mag ook zeggen dat het goed is. Vinden we ook niet erg.
1: Je laat maar iets weten.
0: Laat maar wat weten, we zijn wel benieuwd. Bellen mag ook altijd, maar dat nummer weten wij niet eens, want mensen bellen toch niet. Maar mocht je het nummer van Gouwstad vinden en je zou bellen naar ons, dan gaat de telefoon af hier en dan gaat Jaap opnemen. En dan heb je nog dikke kans dat je een uitzending komt ook. Dit is trouwens voor het eerst in 8 jaar dat ik het hierover heb. Maar dus, de kans dat als je belt dat je in de uitzending komt is echt gewoon 99% denk ik. Dus mocht je je dapper voelen, ben je gewoon, weet je, heb je een zomerboodschap voor iemand of ga je wat leuks doen op vakantie?
1: Of wil je zelf muziek maken?
0: Laat ons weten. Ja, via de telefoon.
1: Ja, via de telefoon.
0: Nou goed. Je hoort het al. We zijn lekker, lekker ontspannen vandaag. Heerlijk. Mensen, houd het hoofd koel. Smeer goed in. Drink genoeg. Niet vergeten. Vergeet ik ook. Maar dat mogen we wel gewoon doen. Heel belangrijk. Wij gaan even lekker weer een niet live muziekje luisteren.

0: Ja, ik vind het leuke uitgekozen nummertjes. Ik weet niet wie het heeft gedaan, maar net ook wel. Het is lekker zomers. En sommige zijn ook gewoon lekker rustig. Want het is zo warm dat je dan zomers maar rustige muziek wil horen. Ja, dat is in ieder geval mijn idee erover. Ja, we hebben natuurlijk Goud Asfalt en Gouden Bruis gesproken net. En ja, er wordt nog wel meer georganiseerd. En niet alles is op de grote hoop gegooid. Sommige dingen moet je ook maar net weten. Sommige dingen zijn wel bekender dan andere dingen. En daar willen we ook even nog een beetje aandacht aan besteden. Ja, dan kan je dus onder andere verwachten de Gouda Beach Experience. Dat is donderdag 18 juni tot dinsdag 23 juni. Normaal gesproken is het in het centrum. Dus dat is gewoon niet te missen als je in het centrum loopt. Maar nu is het in het Groenhovenpark. Dus mocht je denken, waar zijn al die zanderige sporters? ja, ik begreep dat het altijd volleybal was. Maar er wordt dus ook beach rugby gedaan. Er zijn verschillende toernooien. Je hebt verschillende bedrijven. Maar ook een lerarentoernooi. Een leerlingentoernooi. Hartstikke grappig. Heb jij het wel eens gezien, Erik?
1: Ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee? Ja, ik zie wel altijd die bakken liggen. Maar niet. Ik heb het nooit zien gebeuren of zo, wat dat betreft. Ja, ik zie Erik echt kijken van waarom loopt ineens een kind langs? Komt er nog een paar langs, denk ik. Hi! Ja, wij zitten hier vlakbij bij de Bibliobonzi. En die gaan dan door de gang heen, heel stilletjes altijd. En dan gaan ze spelen en activiteiten doen in het zaaltje hiernaast. Dus soms heb je een hele klas kinderen langslopen. De eerste keer dat gebeurt, dat leidde me zo af. Maar ze zijn altijd heel goed stil. Maar ja, we hebben nu de deur open, dus dan horen we natuurlijk helemaal alles. Ze staan heel voorzichtig te kijken. Hoi! Ja, dus ja, dat gebeurt hier gewoon.
2: Moet kunnen.
0: Ja, dat houdt het leuk. Hallo kinderen. Ze zijn wel heel, heel goed afgericht. Ze zijn heel stil. Hallo lerares. Doet u ook mee met het beachvolleybal toernooi? Nou, die denkt ik hou... Beachvolleybal toernooi is ook voor leraren, hè?
3: Hebben we wel meegedaan.
0: Hebben jullie wel meegedaan?
3: Dit jaar niet.
0: Ach, dat is dan weer jammer. Nou, gelijk een... het is wel meegedaan. Nou ja, helaas doet ze dit keer niet mee. Nou ja, juf, toch heel veel succes met de kinderen. Wat zijn ze goed afgericht, want wat zijn ze stil. Zo,
2: ik heb ze niet gehoord.
0: Nee, hè? Zelfs toen ik hooi zei, durfde ze niks te zeggen.
2: Ik was erger vroeger, hoor.
0: Nu nog steeds. Nee.
2: Niet te houden.
0: Nee, niet te houden, die jongen, joh. Ik moet hem altijd rustig maken. Het is zo druk te maken, joh. Wat doen we meer hebben? Want dat komt dus helemaal nergens vinden. Ja, op de website. Maar ja, dan moet je het wel eerst kennen voordat je de website gaat zoeken. De Houtmans plantsoenconcerten. Op bij Prieltje. Ik hou van het woord, sorry. Zondag 28 juni is het eerste concert weer. Dat is volgens mij aankomende zondag. En dan elke zondag in de zomer. Behalve op 1 augustus, of in plaats van 2 augustus is het 1 augustus. Dan is het op een zaterdag. En nee, dat is dan op een... Ja, dat is om zaterdag. En tot en met 30 augustus is dat. En bij drukte wordt verzocht een half uur van tevoren aanwezig te zijn. En het is ongeveer van 2 tot 4:30. En ik begreep dat dat altijd een beetje casual was. Dat echt, zeg maar, muzikanten en zo bij elkaar gingen zitten. Dat daar allemaal mensen naartoe kwamen. Maar volgens mij zijn dit nu wel echt georganiseerde optredens. Met allemaal verschillende mensen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er zelf nog niet geweest, volgens mij. In ieder geval niet in deze vorm. Want ik wist niet dat het zo was. Ja, leuk. Misschien moeten we ook wel eens een keertje gaan kijken, Erik.
2: Ja, lijkt me leuk inderdaad.
0: Ga je ook mee, Jaap?
2: Als we toch gaan met z'n allen, dan
0: gaan we gewoon met z'n allen, toch? Ja, we gaan straks nog barbecuen zelfs. Nou, even kijken. Ja, Gouda Celebrates, om in de muziekactiviteiten te blijven, heb je Gouda Celebrates Summer. En dat is 4 juli, 1 augustus en 6 september bij het IJsselheis met live muziek. Nou, waarom niet? Dat gaan ze wel met gras zitten en zo. En muziek.
2: Hoop live muziek in ieder geval.
0: Nou, live muziek, ja, maar dat is toch ook, daar is het toch ook de zomer voor, weet je? Dan moet je gewoon buiten zitten, in het gras. En dat is gewoon lekker. Wat hebben we nog meer? Mocht je nou denken, ja, muziek is echt stom. Ja, wie denkt dat? Maar dat maakt niet uit.
2: Mij niet bellen, nee.
0: Ja, muziek, ja, we houden allebei niet van muziek. Ben je meer een kunstfan? Dan heb je de zomerexpositie State of the Art. En ja, een leuk woordgrapje. Van 22 juli tot en met 30 augustus bij de Firma Kunstcentrum. Dat is in achter de kerk 13, dus ergens in het centrum. Je vindt het vanzelf wel. Daar laten een verscheidenheid van kunstenaars met gevarieerde stijlen hun skill zien. Van fotografie tot schilderijen, 3D-objecten en installaties. Dat is van 12 tot 5. Nou, leuk als je daarvan houdt. Ja, ik bedoel, iedereen kent het museum Gouda, maar ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten dat Firma Kunstcentrum ook een ding is. Dat is dus achter de kerk 13. En we hebben dus het Jazz Festival 26 en 27 juni. Dus dat schijnt bij Goud Asfalt te zijn. En het was mij een beetje niet helemaal duidelijk of die meneer van Goud Asfalt die we net spraken daar wat mee te maken had of niet. Maar in ieder geval, het jazzfestival, het schijnt richting jazz te gaan. Niet volledig jazz. Dus mocht je het een beetje eng vinden jazz, dan is het commercieel genoeg om er wel naartoe te gaan. En met dat mooie weer, waarom niet? Toch? Ja. Voor nu zijn dat de overige activiteiten. Erik, wat ga jij doen deze zomer dan? Over activiteiten gesproken.
2: Lekker in mijn bed liggen. Lekker aan de airco zitten. En helemaal niks.
0: Heb jij een airco?
2: Ventilator eigenlijk.
0: Ik dacht, heb ik wat gemist hier. Ja, een ventilator doet het ook best wel goed. Als je gewoon een beetje groei hebt, dan... Maar helemaal niks doen, nee? Niet zwemmen, niet vreewerk pakken of water opzoeken.
2: Misschien inderdaad even het water opzoeken. Een plonsje doen in het zwembad. Of,
0: ja, 5 keer douchen per dag. Trek je dit een beetje of...
2: Nou, met mijn bouw, nee.
0: Ja. Ik zie ook echt de druppels op je voorhoofd zitten. Het is niet eens heel heet hier. Ik denk dat het buiten warmer is. Maar iedereen heeft er gewoon last van. En dan slapen slecht, eten slecht, drinken slecht. Ja, het is... Maar goed, we klagen wel. Maar de hele winter willen we dat het zomer is, dus...
2: En dan is het zomer.
0: En dan is het zomer. En dan gaan we weer zitten zeiken. Weet je wat? Doe het gewoon niet. Wat vind jij geweldig aan dit weer, Erik?
2: Dat het lekker warm is.
0: jongen.
2: Maar ja. Niet te warm, hè? Dat, als Nederlanders moet altijd even klaar.
0: Wat dacht je van de natuur?
2: Ja, prachtig.
0: Ja, toch? Ja, het is een lekker buitenkeer dingen doen. In Nederland kan je nooit zonder jas naar buiten. Dat soort dingen. Ik bedoel, we moeten misschien ook niet vergeten, terwijl we klagen, dat er ook gewoon mooie dingen zijn. Nou, laat maar even muziek maken voor de mensen die denken, stom allemaal. Maakt niet uit. Jongens, meisjes, bieden er ook luisteren. We gaan nog even door. Maar rustig aan.

0: Ja, Amy McDonald's Mr. Rock'n'Roll. Ja, heel leuk weer hoor. Ik schatte al in, ik deed zelf ook het raadspelletje wie de muziek weer uit heeft gekozen. En het was inderdaad Jaap. Altijd weer leuk. Hé Erik, jij was klaar voor jouw solo supernummer hè?
1: Ja, ik ben altijd klaar.
0: Jij bent al, nou kijk, ready to go.
1: Ready
0: nou,
1: to go.
0: Nou, ik envy dat. Ik zou willen dat ik dat ook altijd was. Maar laat maar horen, want ik ben...

0: ja, het applaus lijkt heel matig, mondjesmaat, maar er is maar één persoon in deze ruimte, dus het kan ook niet beter dan dit. Ja, Mumford & Sons, Sons was dat, hè?
1: Zeker, met Babel.
0: Ja, onbekende. Ik heb Mumford & Sons wel, maar Babel zelf niet. Nee, lekker gezongen, jongen. Ga zo door. Ja, de luisteraars ook nog niet van ons af, want wij gaan er nog wel zo, misschien nog wel minimaal één nummertje doen. Ja, we gaan wel even gewoon de muziek luisteren. Nou, gewoon niet live muziek luisteren.

0: en soms zouden we regen willen. Hm. Maar hebben we ook wel, hè?
1: Maar we hebben ook zonnestralen. Weet jij waar we naartoe raten?
0: Nee, ik heb echt geen idee. Ik heb ook niks voorbereid. Dus we gaan wel kijken wat er gaat gebeuren nu.
1: Kijken wel waar we komen.
0: Oké.

0: Nou, ik... de zonnestralen zitten niet binnen, maar mijn hemel, als het warm als je aan het zingen en aan het spelen bent. Ik kon me net droog houden, maar nu begin ik toch echt wel. Dus ik denk ook dat het tijd is om er een einde aan te gaan breien. Mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Bedankt redactie. Bedankt Jaap. Bedankt techniek, hè? Want het was altijd weer heel leuk. Maar jou, je bent er ook altijd bij. Je hebt volgens mij nog geen één keer gemist. Misschien één keertje in die 8 jaar. Echt bizar. Bedankt Erik, bedankt gasten. Bedankt redactie, dat heb ik al gezegd geloof ik. Nou, het is tijd om te gaan. Maar voor het afsluiten wil ik nog even zeggen, radiototaalnormaal.nl, als je geen genoeg van ons kan krijgen. Volgende week wordt het herhaald. We gaan wat herhalingen denk ik erin zetten, want dit is dus de laatste uitzending van voor de zomerstop. We komen op 10 september komen we weer terug. Dus tot die tijd kunnen we jullie vast nog wel vermaken met oudere uitzendingen. Mocht je het gemist hebben. En anders kan je het dus radiototaalnormaal.nl kan je dat dan rustig terugluisteren. Of heel druk terugluisteren, dat moet je zelf weten. En ik wil nog af gaan sluiten met een gedicht. Ik was trouwens Marcia. Bedankt Erik voor de lijnmuziek.
1: Graag gedaan, het was bedankt
0: weer
1: voor
0: genieten.
1: Mij. Hè?
0: Ja, het was weer genieten. Dus ik hoop dat de luisteraar er ook zo over denkt. En we willen afsluiten met een gedicht. Dus... de zomer. In de winter kan je er alleen maar van dromen. In het gras liggen met een koel drankje. Lekker op de fiets erop uit. Of chillen op een bankje. Met live muziek of rugby. Of gewoon wat goede maten. Zelfs al doe je je best. Je kan de zomer moeilijk haten. En ja, soms een beetje heet. Je hebt als Nederlander natuurlijk altijd wel wat te klagen. Maar houd het hoofd koel. Dan kan je deze drama vast wel verdragen. En barbecue in de tuin met zwoele nachten. En een biertje om de dorst een beetje te verzachten. Wel bewandeld als behandeld als een speldenkussen door muggen. Maar dat mag de pret niet drukken. Lekker naar buiten zonder je jas mee. De enige tijd in Nederland waar je geen tekort hebt aan vitamine D. Maar vergeet je daarom ook niet in te smeren. Want als een slang vervellen na een hete dag is een pijnlijke manier van leren. Lieve luisteraar, geniet met volle teugen van dit prachtige weer. Totaal Normaal gaat ook even een zomerstop doen. Bedankt en tot 10 september. Tot de volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmaden. Hierdoor heb je een half uur oponthoud, de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie. Info @crossroadsmusic.nl

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom ze deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grady Lyle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor de Fairly Odd Parents, The Simpsons en...

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Write That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brett Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie rock invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots elementen, wat resulteert in een wijd en sfeervol geluid.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In dit eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single A Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland countrymuziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Living the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit de drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de country-hoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp staat een kapotte auto en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in dit tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judge. Veel luisterplezier in dit tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls. Afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuoze gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.

Moeder Naomi en dochter Winona waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door de tweemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Feel an Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses, een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heet dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.
2: We'll raise our kids on Tony Rice and Beans. Scrape

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie en de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Vanavond gaat voor de 5e keer de deuren van het archief van folkroots open. En gaan we weer mooie concerten herhalen. Waarvan ik nog maar steeds elke keer hoop dat jullie ervan gaan genieten. Want ik heb het erg naar mijn zin met deze concerten herhalen. We beginnen met Ember. En dat concert van Ember is geweest in Focofé, voormalig Focofé Het Soldaatje. En dat was in Voorhout op 11 december 2007. De drie mensen die Ember vormen zijn Emily Williams op viool, gitaar en zang. Rebecca Sullivan op klarinet, mondorgel, gitaar en zang. En de Nederlander Job Verweijen op percussie. 6 tracks uit dat concert. De eerste heb ik geen titel van. De tweede is Mama Don't Worry. De derde heb ik geen titel van. De vierde is Aie Dier Deren Doe. Dat is Wales, want Rebecca Sullivan... Nee, Emily Williams, die komt uit Wales. Freeman is de vijfde en ze sluiten af met nummer Northern Wind. Geniet van Ember.

Ja, we moeten er toch eentje weglaten voor het volgende concert, want dat is van een duo. En dat duo noemt zichzelf Kelpie. Ze hadden eigenlijk oorspronkelijk geen naam, maar ze hebben een album uitgebracht dat Kelpie was. En daardoor zeiden de mensen van, oh, jullie zijn Kelpie. Kelpie, dat wordt gevormd door Kerstin Bloder, zang en bouzouki. Zij komt uit Noorwegen. En Ian Melrose uit Schotland op zang en gitaar. Concert is geweest in het Arsenaal Theater in Vlissingen op 9 december 2007. 6 tracks uit dat concert. Guten Ockmann, Maria Wiese, Kraka en dan een solo van Ian, ik denk op de gitaar. Een hommage is dat aan Claude Debussy. Herr Olle, dat is track 5. En Dans, Dans, Dans, dat is de afsluitende track van Kelpie.

Ik hoop dat jullie genoten hebben van Kelpie en van Ember uiteraard. En we hebben nog een beetje tijd over om nog een lekkere instrumentale te gaan beluisteren van dat duo Church Street Shuffle. The 5-Day Weekend is de titel van hun album. En de titel van de track die je zo gaat horen, dat is trouwens track 5 van dat album. Maar het is getiteld The Cowboy. Nog eventjes, en we zijn aan de volgende en de laatste uitzending toegekomen waarin we dus de herhalingen gaan beluisteren van Folkroots. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot volgende week en een heel prettig weekend. Dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
0: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Vandaag geen reguliere uitzendingen, maar een special over soul blues. En de naam zegt het al, het is blues met soul en funk invloeden of soul met blues invloeden. We hebben 3 specials over meester in dit subgenre. Bobby Blueblend, Albert King en Little Milton. We besteden straks ook aandacht aan een paar twintigers, maar we beginnen met de gevestigde orde, Robert Cray. Al vanaf het prille begin van zijn carrière wisselde hij blues en soul met elkaar af. Soms een vleugje blues in de soul, soms een vleugje soul in de blues. That Wasn't Me uit 1999.

Rod Cray van het album Take Your Shoes Off uit 1999. Maar ook anno 2026 zijn er jonge Afro-Amerikaanse artiesten die blues en soul mixen. Sean McDonald uit Georgia is pas 23 jaar, maar heeft een oude ziel. Blues uit de jaren 50 en soul uit de jaren 60 inspireren hem. Van zijn vorig jaar verschenen album, debuutalbum mag ik zeggen, Have Mercy, hoort u Faking It.

Ja, Sean McDonald, een jong talent. En de eerste mini-special van vanavond gaat over de befaamde Amerikaanse zanger. Die begon in de blues, maar vanaf 1960 regelmatig naar het soul-genre doorschoof. Bobby Blue Bland. Geboren in 1930, hij zong in gospel-ensembles. Nam in de jaren 50 en 60 op voor Chess Records, Morden en vooral Duke Records uit Texas. Voor dat label scoorde hij in 1957 een nummer 1 rhythm and blues hit, Farther On Up The Road. In zijn lange carrière scoorde hij in totaal 23 top 10. Rhythm and Blues hits. Driemaal Bobby Bland staat voor u klaar. We beginnen met I Wouldn't Treat a Dog the Way I Treated You van het album Dreamer uit 1974. Dan hebben we een klassieker uit 1961, Turn On Your Love Light. Het voorbeeld geweest van de Blues Brothers overigens. En daarna hebben we If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right van het album His California album uit 1973. Driemaal Bobby Bland.

Ja, Bobby Blue Bland met zijn karakteristieke stem. Hij kreeg in 1997 een Grammy Lifetime Achievement Award, laat ik het goed zeggen. In de nadagen van zijn loopbaan maakte hij nog 9 albums voor Malaco Records en hij overleed in 2013, werd 83 jaar oud. Terug naar het land van de levende met D.K. Harrell uit Louisiana, 27 jaar oud en goed thuis in het soul blues genre, want B.B. King was zijn grote voorbeeld. Luister naar Into the Room uit 2025.

Soul Blues anno 2025 van D.K. Harrell van zijn cd Talking Heavy. De tweede mini-special van vanavond is van niemand minder dan Albert King. Met zijn bijna 2 meter en 120 kilo stond hij bekend als de Velvet Bulldozer. Een bijnaam die ook verwijst naar zijn werk dat hij voor zijn muziekcarrière namelijk deed. Hij was namelijk bulldozerbestuurder. Hij was aanvankelijk drummer, maar toen hij in 1952 zijn eerste opnames maakte voor Chess Records, was hij al gitarist. Linkshandig op de Gibson Flying V, zijn kenmerkende gitaar. Tussen 1959 en 1962 nam hij een aantal klassiekers op voor Bobbin Records uit St. Louis, maar hij werd pas echt populair midden jaren 90 voor Stax Records. Jimi Hendrix, John Mayall, Gary Moore en Steve Ray Vaughan waren fan. Stax was vooral bekend als soul label, dus soul en funk invloeden waren bijna vanzelfsprekend bij de opnames van Albert King. Driemaal de late great Albert King met I Need a Love, een nummer uit 1972, een outtake van het album I'll Play the Blues for You. Daarna Running Out of Steam, gemaakt in 1973 voor Tomato Records, en we sluiten af met Love Mechanic van het album New Orleans Heat, Albert King.

Mississippi. Zijn vroege invloeden waren T-Bone Walker en B.B. King. En de man die hem goed gitaar leerde spelen toen hij 12 jaar was, Eddie Kusick. Ike Turner ontdekte Little Milton in Memphis en dat resulteerde in een aantal singles voor Sun en Meteor. Na zijn verhuizing naar St. Louis nam hij op voor het label Bobbin Records met enig regionaal succes. Maar zijn doorbraak kwam bij Chess Records, waar hij zowel blues als soul opnam. En zijn eerste Rhythm & Blues nummer 1 hit scoorde met We're Gonna Make It. Begin jaren 70 kwam hij bij Stax Records, net als Albert King trouwens. En totdat de label helaas failliet ging in 1975. En in de nadagen van zijn carrière maakte hij nog een serie gedegen albums voor Malaco Records. Driemaal Little Milton. We beginnen met Blues Get Off My Shoulder. De jaren 60 voor Chess Records opgenomen. If You Walk In Your Sleep opgenomen voor Stax. In 1975 een kleine Rhythm & Blues, het nummer 34. En we sluiten af met een nummer van zijn Malaco periode, Bending the Rules, van het album Struggling Lady Little Milton. Daar is die.

That's all I'm doing. I'm just in. Ja, Little Milton in de nadagen van zijn carrière een opname gemaakt voor Malaco Records. We gaan nog terug naar de gevestigde orde voor Javina Magnus, een blues, soul en Americana zangeres uit Californië, al in de 60, maar still going strong. When You Hold Me.

Ja, Soul Blues uit de Verenigde Staten van Javina Magnus. When You Hold Me is van het album Love Wins Again. Ja, en deze special over Soul Blues of Blues Soul, het is maar net hoe u het wil horen. Die zit er weer op. Jaap Buijs, hartelijk dank voor de supervisie op de techniek. Graag tot volgende week, dan is er weer een Blues Power. We gaan eruit met Lil Sonny. Een man die mondharmonica speelt, maar dan ook wel op een jazz, op een funk soul manier.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
1: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
0: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
2: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
0: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Zet je radio lekker harder. Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.
1: Spotify loopt. Ik wil even waarschuwen. De plaat. Oké. Okay. Ja, goedenavond luisteraars. Weer van harte welkom bij Shake. Ja, we gaan weer een mooi uurtje van maken, want achter de knoppen zit Elian. Elian Griffioen. En we hebben weer een uurtje vol blues en soul en funk. En dat is mooi, dat hebben we de laatste twee weken van deze maand. We zijn begonnen met de Tramps, met Shout, 1975. Kwam nummertje 5, 12 weken in de top 40. En ja, we gaan lekker door met een stukje blues luisteraars. En het is een mooie. Uit 1991 kwam er postuum een plaatje uit van Stevie Ray Vaughan. The sky is cry.
2: One, two, three.

0: Ja, prachtig. Stevie Ray Vaughan. Helaas is hij natuurlijk niet meer. Veel te jong kreeg hij een vliegtuigongeluk. Helaas. Ja, op deze plaats staan nog meer mooie. Little Wing. Chit is con carne. En eigenlijk is het een outtake van het prachtige album wat hij ook maakte. Wij gaan door met Ry Cooder op LP. Prachtig. In... Nee, dat gaan we hierna doen. We gaan eerst naar Ry Cooder op LP, luisteraars. We hebben de LP wat naar voren gehaald. Dus dat is mooi. En dat is Bob Till You Drop. En op dat moment had Ry Cooder echt een hele goede band. Met David Lindley, Jim Keltner. En dat hoor je ook. Het was een van de eerste platen die ook digitaal klonken. En het is een gospelplaat geworden met blues elementen, soul elementen. Alles zit erin wat in het programma ook naar voren komt. Blues, soul, gospel. En dat hoort er gewoon bij. Ry Cooder uit 1979 van LP. En we gaan eerst de tune horen natuurlijk.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.

0: Hey, ja luisteraars, we hebben een LP-probleem. Het geluid is eventjes heel zacht, dus ja, wat dat betreft, jammer. De volgende keer zullen we hem draaien en nu even niet. En dat was Ry Cooder met The Little Sister van het album Bob Till You Drop. Heel zachtjes op de achtergrond. Wij gaan verder met de Spotlight. En in de Spotlight hebben we deze keer Ray Charles. En Ray Charles heeft natuurlijk vele goede platen gemaakt. Met onder andere in 1966 het album Crying Time. En daar gaan we een nummer van draaien. En in 2004, toen hij ook even later, een paar maanden later, er niet meer was helaas. Het album Genius Love Company. Dat was een duettenplaat. Met Norah Jones nam hij zijn prachtige hit op. Nogmaals, want dat had hij ook al eerder opgenomen. Here We Go Again. We gaan luisteren naar Ray Charles met Let's Go Get Stoned. En dat nam hij op nadat hij was afgekikt van de heroïne. Nummers geschreven door Ronnie Milstrup. En hij vond dat wel grappig om juist dat nummer te kiezen. Nou, dat vinden we allemaal. En het is ook een goed nummer trouwens. Joe Cocker heeft het trouwens later nog een keertje opgenomen voor Woodstock. Let's Go Get Stoned beginnen we mee. Ray Charles in de Spotlight. Van Shake.
1: In de Spotlight.

0: I will.
1: Ja, zit het luisteraars. Here we go again. Ray Charles met Norah Jones. Geweldige zangeres. Wij gaan naar een stukje blues hier in Shake. Want we hebben natuurlijk, want daar zijn we nog steeds mee bezig. In Shake, blues, soul, funk en reggae. Want daar zijn we mee bezig. Dus dit uurtje. En dan gaan we door met een stukje blues van Muddy Waters. Ja, een pionier kun je zeggen. Want de man begon al in eind jaren 40 met zijn blues. En ja, we hebben een prachtige plaat gevonden. Een album, Electric Mud. En toen dacht Muddy Waters, dan ga ik het eens anders doen. Dan pak ik een band en dan pak ik het zwaar elektrisch aan. En dan gaan we eens eventjes goed elektrisch rammen, swingen. En dan gaan we het eens eventjes laten horen. Zoals het moet, de blues elektrisch laten knallen. Want in die tijd begonnen de witte blues natuurlijk steeds elektrischer te klinken. En Muddy Waters die wilde het ook wel eens laten horen. Want hij dacht van, nou, dat gaan we eens eventjes de zware Chicago blues elektrisch in het Electric Mud album. En I Just Wanna Make Love To You, een van zijn eerste klassiekers. Nou, die knalde er wel uit. En die gaan we laten horen. Muddy Waters uit 1968.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, ze gaan naar de cover toe. Want die hebben we ook nog. En wel verrassend, want Etta James, ja, die zangeres die prachtige muziek gemaakt heeft. En helaas, veel te vroeg stierf van leukemie en Alzheimer op 73-jarige leeftijd. Terwijl ze net een heroïneverslaving had overwonnen in de 80's. Ze werd 73, zei ik al, prachtige nummers gemaakt natuurlijk. Etta James, At Last, Tell Mama. En ze kunnen nog veel meer noemen. En zij nam in 1968 tot ieders grote verrassing het Sonny en Cher nummer op, I Got You Babe. En ja, vandaar dat we die in de cover laten horen. Want zij maakt er ook een swingend geheel van. Dus I Got You Babe in de uitvoering in de cover. En we hebben de tune nog niet laten horen, maar die gaan we eerst laten horen. En dan gelijk daarna Etta James met I Got You Babe, dus in de cover. Ik heb het 6 keer gezegd.

Ja, zo'n guitar natuurlijk. Roy Buchanan. En op zang, de zangeres Gloria Hardiman. Prachtig. Van het album When a Guitar Plays the Blues uit 1985. Helaas stierf hij op 1988. Ja, dan hebben we het over Roy Buchanan. 49 jaar werd hij maar. En ja, hij maakte er zelf een einde aan. Jammer. Ik heb hem nog zien spelen. Wat een geweldige gitarist. Bluesgitarist. Want het was een geweldig stukje blues wat we hoorden natuurlijk. We gaan nog één keer de plaat. Nog één keer de plaat proberen. En dat was...

En hij is ook opgenomen door Elvis Presley natuurlijk in de 60 jaren. Dit Little Sister. Goed, we gaan naar een hele andere. We gaan naar een stukje reggae van Bob Marley en zijn Wailers. Opgenomen in 1980 voor zijn album Uprising. En het blijft een lekker. We hebben voor de lange uitvoering gekozen. Voor een lekker stukje reggae. Could You Be Loved? En het was een hit in Nederland natuurlijk in 1980.

Ja, prachtig stukje gospel van de Staples Singers. Je hoorde Pap Staples in de lead vocals. Met zijn hele familie. Prachtige, ja, mooie soul-achtige gospel. Ik blijf het mooi vinden. In de 60's opgenomen. We gaan naar de Meters, luisteraars. Die namen in de 70's, namelijk in 1976, een Stones klassieker op. Dan denk je, ja, zeker. Het was deze. En lekker. Funky.

Ja, luister, lekker. Ik bedank aan de overkant Elian Griffioen voor de techniek. Het was een lekker uurtje soul, funk en blues. En we gaan eruit met de toepasselijke van de Animals. Bring it on home to me. En ik zou zeggen, maak er wat moois van. Take care. Tot de volgende.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
1: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
0: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is 30 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Jam Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwstad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

지금

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.